0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Ja, goedemorgen. Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het een pak goedkoper. Trump heeft daarover een presidentieel besluit uitgevaardigd. Normaal mogen alleen landbouwmachines rode diesel tanken, maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS en de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In Geel-Oost op de E313 is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur stapte op de pechstrook uit om een andere chauffeur te helpen die in pannen stond. Maar net op dat moment reed een andere vrachtwagen hem aan. Dat overleefde de man niet. Het parket onderzoekt het ongeval nog. In de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun vierde groepswedstrijd verloren met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde, nochtans 0-1 voor, maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
3: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk aan uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
2: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Frankrijk is leider met 10 punten. Italië volgt met 7 punten. En onze Duivels hebben 6 punten. Turkije is laatste zonder punten. Over een goede maand worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt maar traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maxima rond 22 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en regen bij 22 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Met Sven en Anke.

0: Sven en Anke.
1: Lithiaan, ja, fantastisch. Past ook perfect bij de tijd van het jaar. Maar ik ga hem niet draaien. Dit is ook een mooi liedje. Och, dat is een mooi liedje. Une belle histoire, Michel Fugain. Mooi. En dit is ook mooi. Ook mooi, La Ballade des gens heureux. Maar nee, ik ga niet doen op dit moment. Nee, het zit er niet in vandaag. Ik moet van de Fransen niks hebben vandaag. Twee keer op rij.
2: Was het?
1: Vorige week tot 11 uur wakker gebleven. Toen die Fransen hier kwamen spelen, stonden wij eigenlijk echt mooi te spelen. Helemaal op het eind. Die rot Fransen met al hun kwaliteit was toch nog afgetroefd. Gisteren hadden wij een prachtig doelpunt gescoord. De Rode

0: Ah ja, dan is het gemakkelijk. Als je Michael Olise inbrengt en als je Cherki en Doué inbrengt. Ja, dat zijn allemaal zo goede voetballers. Het is niet eerlijk meer. En dan krijg je 4-1 op 10 minuten. Blijf ik daarvoor wakker tot 11 uur. Van die Fransen ga ik niks draaien vanochtend. Ja. Rot Fransen. Kom niet af met je vin, pain et boursin.
1: Dit is...

0: ons niet meer opjagen. Ze waren gewoon beter, de Fransen. Zo simpel is het. Goeie ploeg. We gaan het over voetbal even niet meer hebben. Wat is er nog voor nieuws in de wereld, Anker?
1: 62% meer meldingen van grensoverschrijdend gedrag.
0: Hoe zeg?
1: Dan denk je echt van, hoe kan dat? Maar minister van Justitie, Zoël Demir, die nuanceert die stijging. Die zegt, ja, eigenlijk is er nu meer bekendheid voor het meldpunt van die grensoverschrijdende gedragingen. En doordat het ook heel vaak in de krant staat, doordat er heel vaak over gepraat wordt, ook in talkshows, zijn mensen gewoon mondiger geworden. En durven ze ook meer klacht indienen, ook al is het soms tegenover je baas of zo. Mensen durven nu gewoon meer.
0: Ja, maar elk geval is een geval te veel, laat dat duidelijk zijn. Hou het Engels thuis, zou ik zeggen. Zeg, het laatste nieuws, maar op de andere kant even berekend wat het zou betekenen als die BTW-verandering er gaat komen. Want het is niet louter een BTW-verhoging die op tafel ligt bij de onderhandelingen van de federale regering. Bijvoorbeeld gezonde dingen, groenten, fruit, dat soort dingen zouden naar 0% BTW gaan. Dus dat zal dan een beetje een voordeel zijn in de winkelkar. Maar daar staat tegenover dat bepaalde dingen echt wel duurder zouden worden. De tarieven zouden naar 9% gaan, zowel die van 6 als 12 zouden naar 9% gaan. En van 21 naar 22, op het eind van het jaar zou een gemiddeld gezin 143 euro verliezen. Maar het zou in één klap wel 7 miljard voor de begroting opbrengen. Dus ja, ik denk dat het er wel gaat van komen. Ik denk uiteindelijk, als ze het geld moeten vinden, dat die BTW-verhoging er gaat komen.
1: Wat er ook van komt, is een eerste alcoholpoort in ons land. Meer bepaald in Hasselt.
0: Het is een alcoholpoort.
1: In Scandinavië is dat al. Dat eigenlijk een... In parkeergarages wordt dan een soort van machine gezet. En je moet eerst negatief blazen, alvorens de slagboom omhoog gaat.
0: Oei,
1: onder. Ja. Dus ze gaan dat nu testen, ook in België, in Hasselt, in een parkeergarage. Wordt geleid door Vias.
0: Ja.
1: En ze gaan zien of dat dan marcheert. Hè. Want ja, natuurlijk is de vraag, ja, maar dan blaast iemand die misschien geen rijbewijs heeft, of maar die wel niet gedronken heeft, die niet kan rijden. En dan, ja, zegt ze, maar ja, blijkbaar, in Scandinavië werkt het zeer goed.
0: Ja, ja.
1: Haalt het echt iets uit? Levert het echt iets op?
0: Als er parkeerplaatsen overal in de stad, dan gaat je daar toch niet gaan staan. Als je van plan bent om te gaan drinken, dat één. En je zult maar een keer naar een concert in zo'n parkeergarage staan, waar 100 man tegelijkertijd met jou samen

0: Ik ben het beu!
1: Oei.
0: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
1: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
0: Ja, en hoe verder liever?
1: Ver genoeg, maar niet te ver.
0: Ah ja, voor de kinderen.
1: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
2: Dat is Imo!
3: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
7: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
8: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
7: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
8: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
7: Ramen, deuren, veranda's?
9: Reinaars Aluminium.
8: Vind je vakman op reinaars.be.
7: Ramen, deuren, veranda's?
9: Reinaars Aluminium.
8: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: volgende week, maandag 12 oktober, kan je bij onze Joe Goldzender namelijk goudstaven winnen. Gold, goudstaven. En we doen dat met gouden artiesten uit de Golden Years. Wat gaat er gebeuren? Als je luistert naar de zender en je hoort twee topartiesten na elkaar en je hoort die vervolgens in een heel erg bekend duet terug, dat is de gouden tip. Dan moet je jezelf aanmelden, want dan kan je een goudstaaf winnen ter waarde van €2.500 van de Europese goudstandaard. Dus ja, €2.500 goudstaaf kan je dan winnen. Ik zal eens een voorbeeld geven. Je hoort eerst, ik zeg maar iets, Dolly Parton. Je hoort daarna Kenny Rogers en daarna hoor je plotseling
1: Islands in the Stream.
0: Voilà. Oh, dan denk je, nu moet ik even iets laten horen, want ik kan mijn goudstaaf winnen. Of je hebt eerst David Bowie en daarna heb je Tina Turner. Die hebben ook een prachtig duet samen gemaakt. Dan denk je, die gouden staaf is voor ons.
2: David Bowie en Mick Jagger.
0: Ook bijvoorbeeld, in the Street.
1: Maar dat was het niet, toch?
2: Nee?
1: Tina Turner.
0: Ja, nee, die twee ook, hè.
2: Die hebben ook een liedje gemaakt.
0: Dancing in the Street.
1: Ah ja, maar je zei daarna dingen.
0: Tonight, zei jij. Jongens, als je de quiz gaat spelen...
2: We zijn al meespelen.
1: Wij kunnen toch niet winnen, Sander, maar doe niet meer mee met die stomme goudstaaf.
0: Vanaf volgende week maandag, 12 oktober, elke dag bij Joe Gold. Ja, veel succes gemaakt. Joe?

0: 7. Een tip voor een hup hup hup leven.
1: Ja, hoe raak je gemotiveerd in het leven? Wat ik altijd doe na een werkdag, en ik denk heel veel mensen die nu aan het luisteren zijn, je komt thuis na een dag en je denkt, nu heb ik toch even scrolltime verdiend. Dus ik beland in de zetel, 5 minuten scroll, denk ik. Even doelloos scrollen, hoofdje leegmaken. Maar 5 minuten wordt al gauw een half uur.
2: Oh, joh.
1: Ja, ja, dan ben ik verloren. Soms een uur, anderhalf uur.
2: Oh, nee.
1: Dan ga ik kinderen van school halen. En dan weet ik, die hebben ook downtime nodig. Dus dan, ik ook dan. Dan gaan we samen scrollen. Allee, samen, ieder op zijn eigen device. Maar wat moet je nu eigenlijk doen om jezelf uit de zetel te scrollen? Want
2: anders
1: daar gaat het over.
2: Aandoen.
1: Nee, scrollen naar motivatie. Bijvoorbeeld poetsmotivatie, zo van die cleaning tips, cleaning hacks, workout video's als je nog wil gaan sporten, kleerkast inrichting tips, meal prep video's, noem het op. Iemand anders iets nuttigs zien doen, dat is besmettelijk voor je brein. Je krijgt dan een dopamine shot. Je denkt, ja, ik nu ook. Werkt niet altijd. Soms denk je echt, nee, laat mij allemaal met rust. Ik had echt een rotdag. Maar heel vaak heb je soms ook nog dat laatste duwke uit de zetel nodig. En dan helpt het om de juiste video's te krijgen. Kijk, dus scrollen gewoon naar de juiste video's. Ben je vertrokken?
2: Ja, zwaar. Pornhub en dan naar boven met... Ja, ja, zwaar. Motiveren.
1: Werkt altijd.
2: Ja.

0: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud.
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Zoals ze zeggen, hè?
5: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
8: De Mistje Dutchess van Connections.
9: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
10: Tjuh, dat heb ik gemist.
11: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
12: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
13: Knaldi.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
14: Oh, zalig, hè?
15: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
14: Oei. Met een enkel.
15: Schat, ça va?
14: Nee.
15: Wat kunt er nog op staan?
14: Zo'n beetje.
15: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
14: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
15: Ah, dat is in orde dan.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Dit is Joe.

0: gezondheid is wel belangrijk en dat je dat probeert in de gaten te houden. Maar voor de rest, hè, mensen kunnen gezond zijn in alle maten en formaten. En trouwens, nu is er een enorme druk op zoveel mensen, nog meer misschien dan vroeger, dat schoonheidsideaal van slank te zijn. Waarom? Omdat die Ozempic en aanverwanten nu zo makkelijk verkrijgbaar zijn voor mensen die genoeg centen hebben. En er zijn links en rechts bekende mensen die dat ook aan het doen zijn. Veel. Daar wil ik toch nog één belangrijke boodschap bij geven. En er zijn veel dokters die het al gezegd hebben. Dit was niet zo lang geleden ergens een dokter, Diederik Smit, die dat onderzocht heeft en die zegt dit over Ozempic. Als je eraan begint, beste vrienden, dames en heren, hang eraan vast.
1: Dat is echt belangrijk dat mensen zich van tevoren realiseren. Dit is een middel dat werkt als je het gebruikt. Stop je met het gebruik, werkt het niet meer. En als jij 15 kilo bent afgevallen en je haalt dat verzadigingshormoon uit de mix, dan hou je gewoon bakken met honger over. Er zijn heus wel mensen die het voor elkaar krijgen om dat gewichtsverlies te behouden, maar verreweg de grootste groep, en dat is ook in studies met een soort lead-out waarin een medicament gestopt wordt en mensen nog even een paar maanden worden gevolgd, zie je in best wel vlotte tijd dat mensen weer aankomen op gewicht, tot zelfs het gewicht van baseline of eroverheen. Dus je moet het blijven gebruiken. Ga daar maar gewoon vanuit.
0: Ja, het gaat over 66-70% dat mensen sowieso binnen de kortste keren weer het oorspronkelijke gewicht terugkrijgen. Ja, en dan is de motivatie ook uit het hoofd. Dus, of, maakt niet uit.
2: Het kost heel veel geld.
0: Het kost ook heel veel geld.
2: En je
0: geld,
2: ziet Hollywoodsterren op de rode loper allemaal. Hè?
0: Ja,
2: je
0: ziet
2: vrouwen van 60 die ineens 40 kilo wegen. Dat kan ook niet. Maar ook bij ons op de Vlaamse televisie zie je het ook. Weet je, als het jou niet boeit en je wil het je gezondheid niet op het spel zetten, want je weet ook niet wat het op termijn oplevert, laat het.
0: Ja, en als je het wel wil doen, we bemoeien ons ook niet met je leven. Maar één belangrijke boodschap op deze Plus Size Appreciation Day.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens Abdij.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen. Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. Het gaat dan vooral om ongewenst seksueel gedrag, maar ook over psychisch geweld. Annick de Blauwe van het meldpunt.
3: Grensoverschrijdend gedrag komt vaak voor en krijgt ook steeds meer aandacht, onder meer in de media. En tegelijkertijd wordt het meldpunt steeds beter bekend. We krijgen meldingen over heel verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag. En die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties.
2: Zoals op school, bij de sportclub en op het werk bijvoorbeeld. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. En ook bij een speciale commissie die oudere zaken behandelt, krijgen ze meer meldingen binnen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak, onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had geplaatst. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Een nieuwe kunstroof in Frankrijk. In de buurt van Lyon is een waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Dali gestolen. Het lag in een klein privémuseum. Het is nog niet duidelijk hoe de diefstal kon gebeuren. Vorige maand werden nog 4 schilderijen van Renoir gestolen uit een museum aan de Côte d'Azur. En zo'n jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Alle Amerikanen mogen rode diesel tanken. Dat is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het een pak goedkoper. Dat heeft president Trump beslist. Normaal mogen alleen landbouwmachines en zo rode diesel tanken. Maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS. En de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In de Nations League voetbal hebben onze Rode Duivels hun 4e groepswedstrijd verloren. Met 4-1 in en tegen Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor. Maar de Fransen scoorden toch nog 4 keer. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
4: De eerste 10 minuten vond ik ons gewoon slecht. Niet de bal vasthouden, maar als we daar onder de eerste druk aan uit konden komen, kwamen wij goed in positie op het veld en konden we gewoon meespelen. We maken een fantastische goal. En natuurlijk word je vandaag teruggedwongen, wat vrij logisch is. Alleen je moet wel in staat zijn om daarvan te gaan winnen.
2: Nog gisteravond klopte Italië-Turkije met 3-1. Onze Duivels staan daardoor derde in de groep op 1 punt van Italië. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. En over een goede maand worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt maar traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maxima rond 22 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en regen bij 22 graden. Donderdag opklaringen en buien en nog maar 14 graden. Vrijdag soms wat lichte regen en 13 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Alleen maar golden hits
1: uit de 60s,
0: 70s
1: en meer.

0: zon gaat schijnen en we zijn goed gezind. Maar...
1: Sven en Anke.
0: Ja, maar dan kan het komen. Het kan je overkomen, het kan gebeuren dat je dan op je werk arriveert en dat je dan denkt, ja, dan heb ik goede muziek gehoord deze ochtend, dan ben ik eigenlijk goed gezind, maar god, oh nee.
2: Na een minuut is het al omzien.
0: Ja, hier zit ik weer. Mentaal welzijn op het werk is iets dat heel belangrijk is en ze hebben daar aan de Universiteit Gent daar weer onderzoek naar gedaan. Professor arbeidseconomie Stijn Baart, die hebben aan de lijn. Goedemorgen, dag Stijn.
3: Hey.
0: Ja. Hallo.
3: Goedemorgen, dag Sven en dag Anke.
0: Ja, mentaal welzijn op het werk. Wat zijn de cijfers op dit moment in Vlaanderen en in de rest van het land?
3: Ja, Sven, laat me misschien zeggen.

0: maar ook een belangrijke groep ondertussen, waarbij het een heel stuk minder gaat, met een belangrijk burn-out risico. Je ziet dat 1 op de 3 in de gevarenzone zit.
1: Oh, wow.
0: En de helft daarvan, dus 1 op de 6 werknemers, ja, die zitten serieus in de gevarenzone. Dus zo'n gemiddelde cijfer, ja, dat verbergt voor een stuk dat er echt wel een groep is die het op dit moment heel moeilijk heeft.
1: Maar 1 op de 3 in de gevarenzone voor burn-out, dat is veel, hè? Dat is veel, hè? Als je rond je kijkt, heel veel volk is dat.
0: Absoluut.
1: Ja, amai.
0: Ja, en het punt is voor een stuk dat in ons land dat eigenlijk wel op een hoog niveau zit, maar dat wij tegelijk langer dan in andere landen hetzelfde blijven doen. Er zijn heel wat mensen die in een gouden kooi zitten, ze hebben een interessante verlofregeling, ze zijn een interessant pensioenplan aan het opbouwen en dan gaat men niet weg, hoewel dat ja, de echte motivatie, het echte plezier in het werk wat weg is. En dan is natuurlijk het gevaar op burn-out een stuk groter.
1: Ja,
0: de overheid werkt daar trouwens ook aan mee. Heel veel dingen zijn sector georganiseerd. Als wij opleiden volgen, dan is het in dezelfde sector in plaats van dat het ons helpt om eens iets anders te gaan doen.
2: Ja, je hoort ook heel vaak dat erkenning heel belangrijk is om een burn-out te voorkomen. En dan heb ik ook nog in jouw studie gelezen dat eigenlijk maar de helft van de Belgische werknemers tevreden is of zich ondersteund voelt door de baas. Dus dat wil zeggen, de helft is niet gelukkig, voelt zich niet ondersteund. Ik vind dat waanzinnig veel, Stijn.
0: Ja. Ja, dat was voor ons ook een van de cijfers die we daar hebben uitgelicht. Omdat, je zegt het terecht, de mensen denken burn-out dat heeft te maken met werkvereisten, te veel stress. En dat klopt, maar dat is maar de helft van het verhaal. Het gaat ook over energiebronnen die je laten omgaan met die stress. En dan is de collega's belangrijk, maar dan is de baas en je ondersteund voelen door de baas, dat die je structuur geeft, feedback geeft, motiveert. Dat is cruciaal om het te kunnen blijven volhouden. En dat is voor mij ook wel een van de alleropvallendste cijfers. Slechts de helft voelt zich ondersteund door de baas op de werkvloer en zijn mentaal welzijn. Ja, dat is een groot probleem.
2: Ja, dat is een mega probleem. Maar ik moet zeggen, baas, het lijkt me ook een verschrikkelijk moeilijk beroep. Je hoort heel veel mensen klagen over hun baas. Wat is een goede baas in feite? Wat is dat?
0: Ja, ik denk, er zijn een aantal regels om een goede baas te zijn, maar een heel belangrijk, en dat blijkt onderzoek naar onderzoek, is dat een goede baas die sandwicht niet. Hè, die is eerlijk en die geeft directe feedback waar je iets mee bent, zodanig dat je niet moet twijfelen wat hij vindt van jouw prestaties. Terwijl in heel veel organisaties wordt er gesandwiched. Dat wil zeggen, men heeft wel wat kritiek op jou, je voelt dat ook wel aan, maar het wordt jou niet direct gezegd. Het wordt eigenlijk in een broodje gelegd, hè, tussen niet-zeggende small talk wordt het een beetje verpakt, zodanig dat de echte boodschap niet duidelijk is. We hebben veel minder dan in andere landen een duidelijke feedbackcultuur. Echt zeggen waar het op staat, zodanig dat je ook kunt groeien. Voor de rest, ja, dingen die je ook zelf kunt bedenken. Hè. Voldoende aanwezig zijn. Hè. Een baas moet iemand zijn die zichtbaar is, waar men zich voortdurend door gesteund voelt.
1: Aanspreekbaar ook, hè. Ook belangrijk, hè, dat je kan lopen bij de baas.
0: Ja,
1: we gaan het, want dat is nu jouw onderzoek. Want dat is echt, Anke heeft helemaal gelijk. 1 op de 2 voelt zich niet ondersteund. Dat is een gigantisch cijfer. We gaan het ook eens vragen in de poll bij ons op de app van Joe. Het zit met de Joe-luisteraars. We zijn soms een tikje al wat verder in onze carrière. Misschien kunnen het allemaal wat beter relativeren, of wordt het net lastiger? Enfin, word jij voldoende ondersteund door je baas, kan je antwoorden, of je kan ja zeggen, je kan nee zeggen, of je kan zeggen, wat ook natuurlijk wel vaak gebeurt, ja, soms wel, soms niet, ik ben er wat neutraler in, ik kan het niet echt goed zeggen, of ik ben nu echt goed in ondersteunen. We gaan het ook aan jou laten weten, een extra onderzoek.
2: Kan je eventueel nog je onderzoek aanpassen, al dan niet, Stijn?
1: Ja, naar Universiteit Gent.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy. Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
4: Patsers for life!
3: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
6: Oh, dan de thee. En de thee?
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
6: En de thee.
5: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
7: Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op CipariXL.be of bij je CipariXL.
8: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
9: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
8: Pats. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
10: Dat's 24.
11: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
12: Heurman, zet de puntjes op de O.
11: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
13: Wij zijn tevreden over uw werk.
14: Maar?
13: Nee, geen maar.
14: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Zoek 1 op de 3 werknemers loopt risico op een burn-out, hebben ze ontdekt aan de Universiteit Gent. 1 op de 3. En het belangrijke is dat je ondersteund wordt door je baas in je job. We vragen jullie of je ondersteund voelt of niet. En ik zal nu maar zeggen, 50% ook bij onze luisteraars voelt zich niet ondersteund door de baas. 50%. En er wordt veel gereageerd. En als je dan kijkt naar die overige 50%, 20% daarvan zegt, ja, soms wel, soms niet. Dus dat betekent dat je aan 70% van de werknemers voelt zich niet expliciet ondersteund door de baas. 30%, 29% op dit moment wel.
1: Er zijn heel veel berichtjes die binnenkomen. Ik ga een paar anonieme berichtjes voorlezen. Iemand stuurt, voor het eerst in mijn leven een toxische manager boven mij. Zoek op, eigenschappen, narcist, perfect match. En het is een vrouw, niet fijn. En dat tussen haakjes, zesde bedrijf waar ik voor werk en ik heb dit nog nooit meegemaakt. Iemand anders stuurt, ik wil dit ook anoniem melden. Op mijn vorige werkplek werd ik door een collega steeds in een slecht daglicht gesteld. Er werd door hem over mij geroddeld en ik werd eigenlijk echt gepest door hem. Ik heb dit meermaals gemeld bij mijn baas. Eindstand, ik werd ontslagen en hij mag er gezellig blijven werken. Toxisch leiderschap, maar er komen ook positieve berichtjes binnen. Iemand stuurt, ik heb elke week een individueel gesprek, Hanne stuurt dat, met mijn baas om alles van afgelopen week te bespreken. Beste oplossing ooit. Ik ben gestopt omdat ik de job op zich niet graag deed meer. En dit is echt enorm ondersteunend van dat ik dit nu kan doen elke week. En er is nog een baas die stuurt. Mentaal welzijn op het werk, ook voor werkgevers, vraagteken. Veel pestende, jaloerse werknemers die het de baas zuur kunnen maken. En ik ben een goede baas. Hier is de baas een burn-out aan het krijgen.
0: Wow. En Charlotte is fluitend aan haar werk aan het rijden.
2: Dag Sven en Anke. Wat ben ik blij dat ik persoonlijk op een topjob zit. Top collega's, top bazen. Ik zou niets anders willen doen. Dus ik zit momenteel in mijn auto al fluitend naar mijn werk. Dus, come on.
3: Sven en Anke.

0: ondersteund door je baas? Ja, als je dat vraagt aan onze luisteraars, 52% voelt zich niet ondersteund door de baas. 20% zegt soms wel, soms niet. En 28%, dat is minder dan 1 op 3, voelt zich ondersteund door de leidinggevende. Anouk, je bent zelf leidinggevende. Jij zegt, het is ook niet zo gemakkelijk voor ons allemaal, hè? Goedemorgen, Anouk.
1: Goedemorgen. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik schrik ook enorm van die cijfers. En dan denk ik altijd, oh nee, het zal toch bij ons ook zo niet zijn. Want als baas, en ik vind dat op zich al een heel bijzonder woord, maar doe je toch altijd je best, want het is dankzij die werknemers dat je zaak draait. Dus uiteraard doe je daar je best voor om die te ondersteunen en er alles voor te doen. Maar dat zijn ook allemaal andere mensen. En ik vind dat echt heel moeilijk om dat goed te doen.
2: Daar zeg je, het zijn allemaal andere mensen. Het is heel moeilijk om baas te zijn tegenwoordig. Ellen, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Jij bent management assistant. Je werkt in een bedrijf. Je hebt zelf een leidinggevende. Je werkt veel met leidinggevenden. En jij hebt ook een conclusie.
3: Mm-hmm. Ja, ik merk dat de laatste jaren toch dat het moeilijker is om managers te vinden. Of dat je daar niet meer in begeleid wordt om people, om mensen te managen. Dat die enkel rekening houden met hun business en die halen wel de cijfers. Maar met mensen omgaan, dat is toch een competentie op zich. En ik denk dat er daar ook te weinig aandacht aan besteed wordt. Als ze die stappen van medewerker naar leidinggevende, om hen ook die competenties aan te leren. En niet enkel naar hun business te kijken.
2: Absoluut. Ik denk dat heel veel mensen nu ja knikken, terwijl ze dit horen. En ook wat jij zegt, Anouk, hè, je hebt heel veel verschillende mensen. Eigenlijk zou je als baas moeten weten hoe je met elk mens aan zich om moet. De ene heeft dit meer nodig, de ander heeft dat meer nodig. Maar doordat er ook heel veel druk op die bazen zit, om die cijfers, want ja, een baas boven een baas boven een baas, om die cijfers te halen, is er daar gewoon geen tijd meer voor, denk ik.
0: Ja, ja. Ik zal eens iets bekennen, dames. Ik ben door een ongelukkig toeval ook eens keer 1 jaar baas geweest hier op de zender. En Anke, we werkten daar samen. Je hebt mij dat pas schoorvoetend veel later verteld. Amai, jij deed dat slecht.
2: Sven was echt een slechte baas.
0: Je was niet de enige, hoor. Veel mensen hebben dat
2: Nee, maar jij was ook geen people manager. Maar heel eerlijk, ja, een goede baas, het is heel moeilijk om beide, en de cijfers en people manage. Ik weet zelfs niet of dat 100% een goede match is. Maar dat twee allebei perfect kunt. Ik weet dat niet.
0: Dat is moeilijk. Goh, niet gemakkelijk. Je moet er een klein beetje begrip voor hebben dat voor hen ook niet makkelijk is. Maar ja, als 53% van de mensen zegt dat ze een probleem ervaren, dan is dat toch wel iets. Dan is het wel een dingetje waar iedereen moet mee bezig zijn. Maar dames, dankjewel voor jullie verhaal.
3: Graag gedaan. Fijne dag.
0: Ja, en geniet van jullie job, hè.
4: Alleen maar golden hits.
5: Uit de 60s, 70s en meer.
4: Dit is Joe.

0: Het cijfer van de dag.
1: We gaan het over de centjes hebben deze ochtend. Het gaat over de cijfers. Cijfers van uitgaven die we hebben per jaar, per gezin, €681.
2: Per jaar?
1: Per jaar, per gezin, €681.
2: Maar is dat... Ja, wacht, hè. Goh, wanneer geef je het uit? In welke maand?
1: Nou, je geeft het hele jaar door uit.
2: Het hele jaar door, maar is het
1: door,
2: saai zoals kadastrale shizzle. Haat ik die brief, hè.
1: Zo saai is dat niet.
2: Ik snap ook nog nooit goed wat dat eigenlijk is, maar bon.
1: Ja. Nee, het
2: is
1: een brief
2: van
1: dat de... Is?
2: Jawel, iets van dingen. Ja, maakt niet uit. Wonen, iets huis. Mag je iets wat je elk jaar opnieuw...
1: Je betaalt dus een belasting op het feit dat je eigenaar van een huis
2: exact.
1: Bent. Ja. Oh, ja, exact.
2: Ja, dat weet
1: dat
2: ik
1: wou
2: toch.
1: Ook zeggen hoor, Sven.
2: Dat is afhankelijk van gemeente en stad ook en oppervlakte. Ja,
1: de grootte van je huis ook.
2: Och, ja, ja. Maar bon.
1: Maar dat is het niet.
2: Is het iets van de overheid? Is het een factuur die in de bus valt?
1: Nee, ja, het is wel iets dat je betaalt, ja, inderdaad. Maar het is niet van de overheid.
2: Is het
1: waar
2: zo?
1: Je zelf die keuze maakt om dat te doen.
2: Is het een huishoudkost?
1: Ja, dat is wel een soort van
2: zo, televisie of...
1: ja, zoiets wel.
2: Telefoon.
1: Ja, zoiets wel, ja, inderdaad.
2: Of medicatie.
1: Medicatie?
2: Is medicatie?
1: Nee, maar...
2: Is het iets met kinderen? Tieners?
1: Het heeft ook met kinderen en tieners te maken, ja, sowieso.
2: Kindergeld opgeteld.
1: Kindergeld opgeteld, 681. Of, en het is iets dat je betaalt,
2: nee,
1: hè?
2: Wat je
1: betaalt
2: uitgeeft,
1: toch geen kindergeld?
2: Nee, dat is waar. Ja, jij inderdaad, je betaalt het.
1: Ik betaal jouw kindergeld.
2: Wacht. Dummig jij. Ik betaal je pensioen. Allee, even denken. Wacht, hè. Maar geef nog een kleine tip.
1: Ja,
2: ik ben
1: nee,
2: in het eilen aan het
1: zoeken. Je bent al behoorlijk dicht, maar we gaan het er wel uitgebreid over hebben. Want ja, eigenlijk, ja, het is... We kunnen,
2: of is het per week de winkelkar? Of per maand?
1: Nee. Het is iets waar we doen het allemaal. En dan hebben we ook eigenlijk niet zonder kunnen. En toch, het is ja.
2: Is het stom dat we het betalen?
1: Het is gedoe, het is ja.
2: Dus we willen het niet betalen.
1: Ja,
2: we willen nooit
1: iets
2: betalen.
1: Betalen. Maar het is,
2: slaat het nergens? Slaat het
1: gesukkel,
2: op iets?
1: Gesukkel voor velen.
2: Echt?
1: Gesukkel. Oké, help eens even. Gebruik eens de app van Joe om Anke te helpen.

0: Het is wel een behoorlijk cijfer, hè? Als je dat eens een keer op een rij zet. Als je dat elk jaar moet uitgeven, gemiddeld per gezin €681. Dat is niets dat je zomaar kan verwaarlozen.
1: Wat zijn de gokjes van onze slimme luisteraars? Hanna stuurt afvalverwerking. Uh-huh. En Gary zegt vuilnisophaling. Uh-huh. Zit in dezelfde genre. Water. Wat je kwijt zit aan je water. Uh-huh. Parkeergeld. Jessica zegt opgeteld een heel jaar brood. Uh-huh. Meermaals per week. Schoolkosten komt hier binnen. Sven stuurt gsm-abonnementen. Streamingdiensten suggereert Maaike. Wilfried zegt sluimerverbruik van elektrische apparaten. Oh ja, als de prijs blijft insteken.
0: Ja, dat zijn bedragen.
1: Dokterskosten, tandarts, verkeersboetes, bus- of treinritten. Nancy zegt misschien verzekeringen. Zit het er al tussen?
0: Ik denk dat je het er nog niet echt gezegd hebt. Nee.
1: Niet echt?
0: Nee, het is iets, maar dat wordt het belangrijke zo meteen. Want we bellen met iemand die ons gaat uitleggen hoe belangrijk het is voor ons allemaal. En hoe er ook gewoon mensen nog altijd uit de boot vallen. En dat we daar toch op een of andere manier wat aandacht moeten aan besteden.
1: Iets van de ziekenkast mensen. Wat je kan terugvorderen.
0: Nee. Oh.
1: Nee, we moeten betalen.
0: Het is ook een speciale week. Het is ook een speciale week met heel veel aandacht daar rond in het land. En ik vind dat die aandacht echt absoluut nodig is. Dus dan vond het wel belangrijk om het cijfer te doen. Maar je hebt er nog altijd niet.
1: Er is mij nog niks opgevallen precies deze week. Dus ik weet niet of de vele aandacht geslaagd is.
0: Zometeen de details.
2: Vanavond bij VTM. De cruciale eerste indruk in het nieuwe seizoen van Mijn Restaurant. En bij VTM 2 is een visser weg met een fortuin in oplichters aangepakt. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
7: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
6: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
8: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
11: Peren!
10: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
11: Kom, we peren hem!
10: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Sven en Anke. Wabba!

0: de dag.
1: 681 euro. Ik zal me met de deur in huis vallen, beste Anke. Dat geven gezinnen gemiddeld uit per jaar in ons land aan, tadaa, het internet.
0: Aha.
1: Ja, dat is een behoorlijk dure kost, maar we kunnen eigenlijk niet meer zonder. Alenka Leconte is expert digitale inclusie bij Mediawijs. Dat is het Vlaamse kenningscentrum digitale en mediawijsheid. En er is nu, maar ik moet nog beginnen, vandaar dat je er nog niet zoveel van gezien had, Anke. Het begint nu nog de digitale week. En we willen daar heel veel aandacht aan besteden. Goedemorgen, Alenka.
2: Goedemorgen.
1: Ja, 681 euro, behoorlijk bedrag. Maar ja, we kunnen eigenlijk niet zonder, hè. Het is belangrijk, het internet, voor iedereen.
2: Ja, dat klopt helemaal. Het is superbelangrijk en dan nog zien we dat niet iedereen in Vlaanderen thuis toegang heeft tot het internet. Dus dat is wel echt nog altijd een uitdaging. 5% van de Vlamingen heeft thuis geen internet. En als we kijken naar mensen met een lager inkomen, wordt dat zelfs 12% van de mensen die thuis geen internet hebben. Uh-huh. En het klopt wat je zegt, hè, vandaag nog leven zonder internet is eigenlijk een hele grote uitdaging. We zijn 7:15 deze ochtend. Ik heb ondertussen al een treinticketje gekocht online. Ik heb mijn weg gezocht met Google Maps. En ik ben aan de slag via het internet. Dus het is eigenlijk heel moeilijk geworden vandaag om het nog zonder internet te doen. Ook al is dat wel een realiteit voor een aanzienlijke groep in onze samenleving.
0: Ja, je zegt 12% heeft zelfs geen internet thuis. Maar degenen die het wel hebben, ja, ik ben er heel zeker van. Hè. En ik zit ook misschien wel bij die groep. Ja, die weten ook niet alles van dat internet. Hè? Ik bedoel, het is toch moeilijk. Sommige mensen hebben internet, maar kunnen nog altijd geen ticketje via de NMBS kopen. Of kunnen niet op een overheidsinstantie website geraken. Of durven misschien zelfs niet, omdat ze denken van oh, ik ken die wereld allemaal niet. Dadelijk is het hier phishing. Ik heb schrik om iets te doen. Dat dan ook weer.
2: Ja, klopt helemaal. Hè. Als we kijken, eigenlijk zijn 4 op 10 Vlamingen digitaal kwetsbaar. Wow. Dus dat betekent dat hun digitale vaardigheden beperkt zijn of dat ze geen toegang hebben tot het internet. En het klopt helemaal wat je zegt, Anke. Heel veel mensen hebben wel toegang tot dat internet, maar hebben schrik om het te gebruiken of kunnen bepaalde dingen niet. En een van de grote uitdagingen daarbij is hoe snel het allemaal gaat. Als je kijkt naar 10, 15 jaar geleden, ja, dan was je eigenlijk wel digitaal mee als je een mailtje kon sturen. Ondertussen moet je een phishingmail kunnen herkennen. Je zit misschien op sociale media platformen waar artificiële intelligentie ook inhoud, waar AI inhoud ook op zit, die je ook nog eens moet herkennen of die al dan niet echt is.
1: Ja, en overheid en bank en al die dingen schakelen daar ook helemaal op over. Het is soms nog moeilijk om dingen nog op papier te krijgen. Hoe kunnen we die mensen eigenlijk helpen? Want dat zal ook wel een beetje de taak zijn van jullie tijdens de digitale week. Die 42% waar je over spreekt. Hoe moeten we dat doen?
2: Ja, ik denk dat er zijn 2 grote mogelijkheden. Ik denk als je jezelf wel comfortabel voelt in de digitale wereld, neem wat tijd om je buren of je ouders of je grootouders om hen verder te helpen. Als zij digitale vragen hebben, maak een tas koffie, neem je tijd, loop daar samen eens door en deel je kennis. Anderzijds zijn er heel veel plekken in Vlaanderen waar je ook terecht kan met je digitale vragen. Dus er zijn een 800-tal digipunten in Vlaanderen waar je kan binnenwandelen met je digitale vraag.
1: Okay.
2: Heel vaak zijn dat vrijwilligers die bemannen.
1: Okay. Zijn dat kantoren overal in het land? Of wat, zijn dat kantoren?
2: Die zijn op heel verschillende plekken. Van bibliotheken tot lokale dienstencentra, tot buurthuizen, tot gemeentehuizen.
1: Oh, wauw. Dat is goed.
2: Dus daar kan je binnenwandelen. Er zijn er jammer genoeg niet overal. De financiering van die plekken is een uitdaging. Maar er zijn er wel heel veel.
1: Okay,
2: dus je kan naar de Vlaamse infolijn bellen, dat is de 1700-lijn. En die kunnen jou perfect vertellen waar er zo'n punt is, waar je kan binnenwandelen. En zij kunnen jou verder helpen met vragen over hoe log je nu in met iets.me? Of hoe kan ik nu WhatsAppen met mijn kleinkinderen? Of okay, noem maar op. Okay, je kan daar terecht met je digitale vragen. En deze week is het inderdaad de digitale week van 6 tot 16 oktober. En dan willen we mensen echt iets meenemen in de digitale wereld, iets leuk laten doen, is stilstaan bij die evolutie van de digitale wereld en hoe snel het allemaal gaat. Er zijn heel veel activiteiten over de generaties heen waar je kan uitwisselen Over hoe er bijvoorbeeld vroeger naar muziek geluisterd werd. Via platen of via cassettes. En ondertussen via streamingdiensten zoals Spotify bijvoorbeeld. En zo zijn er een heel deel activiteiten waar bijvoorbeeld ook grootouders met hun kleinkinderen met behulp van AI een strip kunnen ontwikkelen. En er zijn een heel deel activiteiten om die digitale wereld wat beter te leren kennen.
0: Alle info staat op www.digitaal.vlaanderen. www.digitaal.vlaanderen.
1: Heel goed dat je dat doet.
2: www.digitaleweek.vlaanderen.
0: Oh, sorry, die hadden wij dan niet juist.
1: digitaleweek.vlaanderen. Oké. Okay. Ja. Dankjewel, Alenka Leconte. En fijn dat je dat initiatief neemt deze week. En dat van die punten, die meldpunten, digitale meldpunten, waar je...
3: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
3: 70s
4: en meer.

0: denk je, wie zijn het dan eigenlijk die niet 100% mee zijn? Maar er zit er eentje aan de overkant van de tafel.
1: Anke Bukkings.
0: Ja, maar wat vertel jij nu eigenlijk allemaal achter de schermen? Je boetes en je rekeningen, alles komt nog op papier toe.
1: Ja.
0: Je gebruikt die digitale platform van de overheid niet of nauwelijks.
1: Nee. Wel, it's me. Ik ben een trouwe it's me.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dat is gemakkelijk.
0: Maar heel veel dingen doe jij nog. En waarom?
1: Maar van de overheid ook niks online.
0: Maar je hebt nog geen digitale agenda.
1: Nee, ik heb nog een papieren agenda.
0: Ja, dus jij bent eigenlijk ook kwetsbaar.
1: Maar dat is gewoon omdat ik daar... ik doe dat niet graag op die manier. Ik heb graag iets fysiek, iets tastbaar. Ik moet zeggen, sinds het allemaal digitaal is, heb ik nog een grote achterstand opgelopen. Omdat ik dat ook niet fijn vind. En wat bij mij niet in het zicht is, bestaat niet. Ja, dat is ook ADHD. Wat ik niet zie, bestaat niet. Dus ik loop achter. Anderzijds moet ik zeggen, zondag waren we in Hasselt, de winkels waren open en ik zag bij het kruidvat, als je de app installeerde, ter plekke,
0: kreeg
1: je de app van het kruidvat.
0: Ja?
1: Van de CM. Nee,
0: wat ga je
1: van,
0: nu vertellen?
1: Dus als je daar ter plekke de app van het kruidvat downloadde,
0: ja?
1: Want ik ga altijd naar het kruidvat, maar ik had die app nog altijd niet, wegens, ik heb niet graag apps, kreeg je 200 gram gratis schepsnoep.
0: Wauw, toch.
1: En dan ben ik
0: heb je nog geïnstalleerd. Allee, de overheid heeft wat gedaan. Ze moet snapschuld.

0: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confesses, hè. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dan word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker, echt lekker.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Lekker, echt lekker.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Record aantal meldingen bij het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Het waren er vorig jaar iets meer dan 1500, of 62% meer dan in 2024. Annick de Blauwe van het meldpunt.
6: Het kan bijvoorbeeld gaan om fysiek of psychisch geweld, over pesterijen, toxisch leiderschap. En die meldingen komen ook uit heel uiteenlopende situaties. Leerlingen of studenten van medeleerlingen, medestudenten, leerkrachten, docenten. Maar evengoed om werknemers die iets meemaken met een collega of een leidinggevende.
5: Het kan ook bij een sportclub of zo. Het zijn meestal de slachtoffers zelf die naar het meldpunt stappen. De mogelijke daders zijn meestal volwassen mannen. Een kinder- en spoedarts van het UZ Brussel is opgepakt voor voyeurisme. De man van 58 zou camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Die diende daarop een klacht in. De politie onderzoekt de zaak, onder meer om te zien of de arts nog op andere plaatsen camera's had gezet. Er waren ook huiszoekingen bij hem thuis en in zijn kantoren. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out. Vooral in Brussel en Wallonië. Dat aantal stijgt, blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent. Onderzoekster Axana Dalle.
7: Daarbij stellen we vast dat veel werknemers toch een hoge cognitieve en administratieve belasting van de job ervaren. En het is ook opvallend dat de helft van de werknemers taken moet uitvoeren die volgens hen onnodig zijn of eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds zien we ook een aantal factoren die het welzijn bevorderen, zoals de steun van collega's en empathisch leiderschap.
5: Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen door een grote uitbraak van de mazelen. Vorig weekend zaten ze daar al aan meer dan 100 gevallen. New York gaat daarom meer testen en sneller vaccineren. In heel de VS stoken er al bijna 4000 besmettingen op. Het hoogste aantal in 30 jaar. Het komt vooral doordat al maar minder Amerikanen zich laten vaccineren. In de Nations League staan onze Rode Duivels derde na 4 groepswedstrijden. Ze verloren gisteravond met 4-1 in Frankrijk. De Duivels stonden een kwartier voor het einde nogthans 0-1 voor in Parijs. Je hoort de doelpuntenmaker Dodi Lukebakio.
8: Het is heel moeilijk om zo te verliezen. We speelden natuurlijk tegen een grote ploeg ook. Sowieso moeten we minder goals pakken, maar ik denk dat we zeker weten wat we fout hebben gedaan. En er zijn nog wedstrijden, dus we gaan positief verder.
5: Italië klopte Turkije met 3-1. Italië staat zo tweede met 1 punt meer dan onze Duivels. Leider Frankrijk is zo goed als zeker van de volgende ronde. Half november worden de laatste 2 groepswedstrijden gespeeld. De mist trekt traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien. Mogelijk met onweer. We halen wel nog rond 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
9: Goed nieuws, jongens.
10: De ochtend van Joe.
9: Ja, ik heb net een digitaal berichtje van premier De Wever gekregen. Ze gaan kijken of ze bij de begroting nog geld voor schepsnoep kunnen voorzien. Dat iedereen aan het digitaal...
11: Dat was voor mij motiverend om dat dan toch maar te downloaden, die app van het Kruidvat.
9: Die voor de rest waarschijnlijk niet meer gaat gebruiken. Maar de
11: ja, nu staat dat hierop, ja.
9: Ja, dat zal wel.
11: Nu ben ik blij, want nu ga ik het ook gebruiken om puntjes te sparen als ik artikels scan.
9: Maar we kunnen er lacherig over doen. Er zijn tientallen, misschien zelfs meer luisteraars die zeggen, helemaal kamp Anke. Ook mensen die zeggen, ik ben zo bang voor die phishing. Mijn ouders hebben dat. Die gaan nog met veel overschrijvingen gewoon naar de bank, omdat ze bang zijn om met die app erop gelegd te worden. Ze horen dat te veel en het gebeurt ook langs alle kanten. Dus ze vertrouwen niet. Dus ze gaan weer naar de bank. En veel mensen zeggen, maar wat als er een keer, als Poetin zegt, we gaan dat internet dan een keer platleggen in West-Europa. Dan staan we er allemaal.
11: Exact.
9: Met onze app waar we niks mee kunnen doen. Terwijl Anke en schepsnoep heeft en haar facturen nog op papier heeft.
11: Ja, ja, exact.
9: Moeilijk, maar, hè. Moeilijk,
11: maar ook,
9: hè.
11: Ja, maar het is toch ook zo met concerten en festivals. Hoe vaak loopt dat daar spaak met QR-codes scannen? Hallo. Ik ben één keer nog eens naar een concert geweest en toen was het daar miserie.
9: Ja, is het waar?
11: Ja, ook met drinken, dit, dat, bonnetjes.
9: Maar alles komt toch met een wallet, staat vol met van alles en nog wat. Je betaalt toch al met je gsm als je in de winkel komt?
11: Ik heb nog nooit
9: je
11: met mijn gsm.
9: Je bankkaart toch al digitaal?
11: Ik heb geen cashgeld, zo ver ben ik al. Ja. Maar heel vaak sta je toch aan de winkel, gaat er een kassa open.
9: Ja.
11: En dan zeggen ze, alleen met kaarten hier betalen. Ja. Hoeveel mensen in de rij blijven staan omdat ze alleen maar cashgeld hebben? Dat is waanzin. Elke keer opnieuw denk ik, wow, hoe kan dit? Terwijl met mijn gsm betalen, ik weet niet hoe.
9: Maar dan moet je gewoon bij Apple Pay of zo, moet je gewoon je bankkaart toevoegen.
11: Dat gaat niet met de Belgische
9: keer. Ja, maar natuurlijk gaat dat wel. En doe je dat bij het toestelletje.
11: Doe jij dat, Sander, digitaal betalen met je gsm? Want je zwijgt nu omdat je niet belachelijk wilt overkomen. Maar je snapt het ook niet.
9: Grim, jij doet dat toch?
0: Nee, ook niet.
9: Maar wat werk ik hier in de rusthuis?
4: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits.
4: Uit de 60s,
3: 70s
4: en meer.

0: Show Gold.
1: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
1: 70s
0: en meer.
2: Mijn restaurant komt terug. En we hebben de winnaars eigenlijk aan de lijn. En ook een beeld van vorig jaar van restaurant Lucia in Kortrijk. Goedemorgen, dag Charlotte en Aristide.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Hallo, hoe is het met jullie?
5: Goed, en met jullie?
2: Hey, het bestaat nog het restaurant. Hè? We kunnen nog komen eten.
6: Zeker, zeker.
5: Ja, het leeft nog momenteel.
3: Oh. Momenteel? Oei.
2: Zeg, maar eigenlijk, nu het gaat opnieuw beginnen, het spelletje. Goh, zijn jullie niet doodgelukkig dat jullie niet meer zo aan die race moeten deelnemen? En dat je gewoon

0: Blij dat ik meegedaan heb, maar ik zou het niet opnieuw doen.
1: Ik denk ook, we zijn heel blij dat we inderdaad gedaan hebben. Zonder dat we wisten naar wat we meedoen. Maar ik zou het inderdaad één keer geen twee keer doen.
2: Ja. En we hebben nu ook de deelnemers van dit jaar hier bij ons in de studio. Nee, dat is niet waar.
1: Oh my god.
2: Nee.
3: Maar leg eens uit waarom. Omdat het zo, ja, dat je het geen tweede keer wil doen, dat snap ik wel. Maar zou je, met wat je weet nu, zou je er aan begonnen zijn vorige keer?
1: Oh ja, sowieso zou ik het wel gedaan hebben. Allee, ja. het is wel, je moet je voorbereiden op heel veel. Zonder dat je dat eigenlijk kunt, maar je weet niet wat er komt.
3: En wat is het lastigste dan? Wat is het moeilijkste?
0: Goh, het is ja, 24-7, nee, constant ermee bezig zijn. Je wordt aangesproken op straat. Ja. Ja. Ik kon op een bepaald moment niet meer naar de winkel. De mensen zaten in mijn kar te kijken omdat ik ging klaarmaken staan. Dat was echt
3: zot.
0: De hel.
3: Ja, zot. Zij, en hoe is het leven dan veranderd na de winst? Hoe valt het dan mee om in het echte leven een restaurant draaiende te houden? Want het zijn toch weer andere uitdagingen, hè?
0: Ja, het feit is nu, het is ons eigen geld dat we erin gestoken hebben. Dus dat verandert heel veel. Je denkt veel meer na over...
1: We hebben een effectieve restaurant in nu, wat we ervoor helemaal niet aan.
0: Ja, nu is het voor echt.
1: Ja.
3: Ja, en? Wat bedoel je daarmee? Wat is het lastige?
0: Goh.
2: Dat is toch keihard werken, Charlotte en Aristide. Zal ik het in jullie plaats zeggen? Horeca, dat is toch keihard werken elke dag opnieuw?
1: Ja.
0: Ja, maar ik denk, als je het niet graag doet, moet je er ook niet aan beginnen. Nee. En je doet het gewoon super graag. En, ja.
1: Dat is hetzelfde like, bij hun reeks. Ik ook niet iedere morgen daar zo zitten. Wij fris en fruit.
2: Ja, dat is waar.
3: Maar er zitten hier ook niet altijd fris en fruit, hoor, Charlotte. Ja. Wat ben je allemaal wel?
2: Tijdens die platen zijn we aan het zagen tegen elkaar,
3: Charlotte.
2: Want ik
3: heb gezien dat als je s'morgens toekomt. Ja. Dat is precies wat er bij Zan Plas nog niet gebeurd is.
2: Ja, zo maar zwijgen
1: over dat slecht gaan komen.
3: Oké, okay. Jullie gaan kijken nu. Jullie wensen veel succes. Kan je nog één gouden raad aan hen meegeven aan de nieuwe kandidaten?
1: Het is super cliché, echt super cliché, maar blijf echt zo hard jezelf en blijf in jullie kokon. Luister alleen naar eigen vriend, familie en de jury en al de rest even uitschakelen.
2: Ja.
3: Oké, okay, dat is een goede raad.
2: Frank stuurt hier nog, zot Charlotte, fijn om zot Charlotte nog eens te horen. Stuurt de luisteraars, toch sympathiek hè? Complimentje voor jou, Charlotte.
0: Ja.
1: Thanks.
3: Veel succes met jullie restaurant daar in het prachtige Kortrijk, waar we nu trouwens ook met onze hotspot zitten in de stad. Je moet eens gaan kijken. Je kan in clips van Joe gaan binnenlopen naar aanleiding van de top 2000 en dan iets lekkers komen eten bij jullie. Wat een mooie
2: combinatie
3: is dat.
2: Yes.
3: Voilà. Groetjes, succes.

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk. Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
3: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very Sure, zoveel meer dan een alarm. Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
6: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Ramen, deuren, verandas?
9: Reinaars Aluminium.
10: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
11: Sven en Anke.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
4: Dag gelukkig.
3: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
4: Ja, dat lukt niet.
3: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
5: Kop
6: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: KeyTrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KeyTrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Dutch24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
10: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
9: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
11: Dat's 24.
12: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
13: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
12: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
13: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
12: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
13: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
14: Hallo, ik ben Angèle.
15: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
14: Bisous.
16: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten, gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.

0: De beste luisteraars van de wereld.
1: Ja, we zeggen dat al 11 seizoenen dat jullie dat zijn, maar nu zijn we het ook aan het bewijzen voor elkaar. Jullie helpen elkaar uitgebreid elke dinsdag. Vorige week hadden we Marijke nog aan de lijn. Ze deed een oproep omdat ze zelf in haar vierde jaar verpleegkunde zit. En ze heeft een dochter en die moet eigenlijk elke vrijdag naar de zorgboerderij. Ze is een meisje met ADHD. En die geraakt er niet omdat de mama op later leeftijd aan bijstuderen is. We zijn erin geslaagd om dus mensen te verzamelen die haar gaan brengen naar de zorgboerderij de komende maanden. Zo, dat is opgelost. En we proberen elke week zo ergens een luisteraar gelukkig te maken.
2: We gaan nu naar Maasmechelen. Goedemorgen, dag Mario.
3: Goedemorgen Anke en ook Sam.
2: Hey Mario, jij wilt graag een oproepje doen, maar niet voor jezelf. Leg eens uit.
3: Ja, ik heb een hele goede vriend, heet Fabrizio en hij is binnenkort jarig. Nu moeten jullie weten, Fabrizio is een hele goede vriend van mij, maar Fabrizio heeft een visuele beperking. Uh-huh. Hij heeft een aangeboren oogafwijking en hij ziet maar ongeveer 10%, dus dat is echt niet veel. Nu, hij heeft een heel goed leven, hij heeft heel veel aanpassingen en hij doet het echt wel heel goed. Hij heeft ook een eigen bedrijfje ondertussen opgestart. Binnenkort is hij jarig, 22 oktober. En we hebben zo'n WhatsApp-groepje met een aantal vrienden. En dan wordt altijd gedeeld van wat gaan we elkaar kopen. En daar komt een heel lijstje van ritualspakketten tot EMA-bonnen. Je kent het wel, Anke.
2: Yes.
3: Maar bij Fabrizio viel mij op, stond er ook nog één iets apart. En hij zei, jullie weten, ik zou eens heel graag willen autorijden. En dat is me toch wel bijgebleven. Toen ik jullie nieuwe rubriek zag sinds het nieuwe seizoen, dacht ik, dat moet ik insturen bij Sven en Anke. Want misschien zijn er wel luisteraars die ons kunnen helpen aan die mooie droom van Fabrizio. Hij wil dus een keer autorijden. Gewoon echt sturen, gaspedaal indrukken, alles erop en eraan.
1: Ja.
3: Vooral geen simulatie. Dat laat hij duidelijk weten. Ja, en dat is eigenlijk mijn oproep. Zou dat mogelijk kunnen zijn?
1: Ja, dan moeten we dat natuurlijk wel ergens doen op een plek. Ja, met zo'n handicap kan je niet zo.
2: We gaan niet op de Pauwengraven Maasmechelen kunnen cruisen. Nee, hè? Dat is daar een heel populaire straat.
1: Nee,
2: dat is daar een patserstraat. Nee. Allee, toen ik daar toch woonde, Mario. Ja. Is dat nog altijd een patserstraat, de Pauwengraaf?
3: Ja, maar dat wordt heel, heel mooi nu, Anke. De Dr. Obelaan kan ook niet. Hè.
2: Okay.
3: Dat kan niet. Hè.
2: Nee, het moet op een terrein.
1: Dan kun je alle straten in Hasselt overlopen.
2: Nee,
1: zeg.
2: En Maasmechelen.
1: En Maasmechelen. Allee, Radio Limburg is weer wakker deze. Nee, maar ja. Hij wil, je hebt daar bijvoorbeeld het circuit van Zolder. Dat zou een plek kunnen zijn, bijvoorbeeld, denk ik dan aan. Of zoiets.
3: Ja, dat heeft hij ook al een keer uitgesproken. Van, ik zou wel eens willen racen.
1: Ja, racen.
3: En toen dacht ik, ja, dat kan echt niet. Ik bedoel, hij heeft geen rijbewijs.
1: Nee, het moet een afgesloten terrein zijn. Dat sowieso.
2: Rijschool?
1: Ja, rijschool.
2: Industrieterrein?
1: Ja, zoiets. Maar het moet wel. En dan moet het ook nog een auto zijn waar er toch iemand naast zit die kan ingrijpen in een noodgeval. Maar was dat vroeger met de auto's niet?
2: Bij de rijschool was
1: het toch zo? De rijschool dan.
2: Ja, ja.
1: Maar daar zat geen extra stuur op, hè? Dus daar zat wel een pedaal op. Dan kon hij wel in de remmen gaan, de rijinstructeur.
2: Ja, maar. Ja. Ja, bedoel, sorry, maar er zijn toch rijinstructeurs die soms echt met labieltjes de baan opgaan, die wel kunnen zien. Maar
1: die dat u heeft opgeleid, die moeten we proberen te
2: dikke middelvinger krijg je nu van mij. Ik heb dat heel goed gedaan. Maar bedoel, dat kunnen ze toch een beetje trekken aan dat stuur zelf? Okay. Of werkt dat zo niet?
1: Ik weet het niet. We zoeken een terrein waar dat kan. En we zoeken iemand die zo'n auto heeft die ter beschikking kan gesteld worden. En, maar hij weet het nummer niet. We kunnen hem zelf niet even bellen.

Go!

0: go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
3: Oh, een eekhoorn.
2: Een safari in de jungle.
3: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
2: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
2: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
2: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
0: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest. Dat schrijft het Nieuwsblad. De eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
8: We zien dat er nog te veel ongevallen gebeuren met mensen die gedronken hebben. We hebben in Zweden correct gezien. De chauffeur zien de slagboom bij de uitrit pas omhoog gaan. Nadat ze een negatieve ademtest hebben afgelegd. Maar iedereen moet toch beseffen, als je te veel gedronken hebt, dat je een gevaar bent voor iedereen.
7: Elke dag blazen gemiddeld 133 bestuurders positief in ons land. Als het project in Hasselt werkt, wil Kruk het uitbreiden. Meer dan 10.000 vrouwen zijn het slachtoffer van seksuele afpersing op het dark web. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Mensen kunnen daarvoor $250 op inloggen en de beelden bekijken. Wie beelden van zichzelf wil laten weghalen, wordt afgeperst, zegt onderzoeksjournalist Joppenhuis.
9: Als slachtoffer kan je ook naar dat platform gaan en daar zelf $250 betalen om je eigen naaktfoto's te laten weghalen. Nu, we weten uit vorige onderzoeken van sextortion of seksuele afpersing dat criminelen betalen om foto's te laten offline halen nooit een goed idee is, omdat je hen ook helemaal niet kan vertrouwen.
7: Het parket voert intussen een onderzoek naar het platform. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out. Vooral in Brussel en Wallonië. Dat aantal stijgt, blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent. Onderzoekster Axana Dalla.
10: Daarbij stellen we vast dat veel werknemers toch een hoge cognitieve en administratieve belasting van de job ervaren. En het is ook opvallend dat de helft van de werknemers taken moet uitvoeren die volgens hen onnodig zijn of eenvoudiger kunnen uitgevoerd worden. Anderzijds zien we ook een aantal factoren die het welzijn bevorderen, zoals de steun van collega's en empathisch leiderschap.
7: Vooral vanaf je 35ste stijgt het risico op een burn-out. En vooral bij mensen die aan de slag gaan met een diploma middelbaar onderwijs. De co-piloot die vorige woensdag een piloot neerstak tijdens een vlucht naar Israël, wilde het vliegtuig laten neerstorten op een luchthaven bij Tel Aviv. Dat meldde bronnen aan een Israëlische nieuwszender. Passagiers konden de dader overmeesteren en de crash vermijden. De co-piloot bleek bij een andere maatschappij geschorst na aanwijzingen van extremisme. De mist trekt traag op, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig, maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. We halen wel nog rond 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. En ook vrijdag is het wisselvallig en fris.
6: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
6: uit de 60s,
2: 70s
6: en meer.

0: baas van de wereld.
1: Goedemorgen, dag Fabrizio.
2: Goedemorgen.
1: Je bent live op de radio bij Joe, bij Sven en Anke. Jij weet totaal niet waarom jij nu opgebeld wordt, hè?
2: Nee, ik heb geen idee, nee.
1: We hebben een telefoontje gekregen van jouw goede vriend Mario Battista.
2: Mm-hmm.
1: Jij bent binnenkort jarig. En je wil graag iets hebben dat je niet in de winkel kan kopen. Wat is dat?
2: Ik vermoed dat ik gevraagd heb om met de auto te mogen rijden.
1: Dat klopt. Dat heeft jouw vriend Mario gevraagd.
3: Ja.
1: Dat wil je toch, dat wil je toch nog altijd, hè? Even dubbel checken, Fabrizio.
2: Ja, ja.
1: Is dat echt
2: jouw
1: grote droom?
2: Ik vraag je al jaren naar, eigenlijk. Ja.
1: Oh.
3: Maar, ja, Fabrizio, die oproep is echt 5 minuten of 2 platen geleden bij ons op de radio geweest. En wij zijn van plan om dat samen met de beste luisteraars van de wereld, die van Joe, te organiseren. En we hebben al veel reacties gekregen. Mensen die zeiden, je kan het circuit van Zolder, parking van de Decathlon zou je kunnen gaan. Dat zijn heel veel plekken. Maar we hebben Scott aan de lijn. Scott van Hooijdonk. Dag Scott, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Anke en Sven. Goedemorgen Fabrizio.
3: Ja.
4: Hey, goedemorgen.
3: Zeg Scott, jij bent van een speciaal bedrijf, hè? Vertel eens.
4: Ja. Ja, wel heel speciaal. Jesco uit de trainingsschool. Wij hebben een trein op Ipuurs, naast A12. En ja, in de volksmond organiseren wij slipcursussen of noodsituaties of noodremacties, dergelijke situaties.
3: Ja, dus jullie hebben sowieso een groot terrein, een behoorlijk groot terrein, waar al slipcursussen op gebeuren. Dus er zijn ook al mensen die een auto al niet per se perfect onder controle hebben. Dus zelfs als het dan een beetje nieuw is voor Fabrizio, de ruimte, die is er. En we zouden bij jullie kunnen langskomen. Komen, hè? Dat is al het goede nieuws, hè?
4: Absoluut, absoluut. Van zo'n initiatief krijgen we altijd een warm gevoel, dus willen we zeker in helpen.
3: We hebben alleen nog een auto nodig.
1: Ja. En een verzekering, just in case.
3: Een verzekering, ja. Dus ja, maar we moeten dus iemand, ik denk nog altijd zo'n auto van de rijschool, als iemand van een rijschool bereid is om ergens op een dag dat Fabrizio kan naar bij jullie te komen, dan is het eigenlijk al opgelost, hè Scott? Dan zijn we er al,
4: absoluut,
3: hè?
4: Absoluut, absoluut. Dat kunnen we regelen. We hebben wel de nodige contacten. We gaan eens even rondhoren en dat gaan we regelen.
3: Maar hey, Fabrizio, dat gaat geregeld zijn, vriend. Maar
1: is het al in de pocket dan eigenlijk?
3: Bijna zo goed als, denk ik. Als we een auto vinden, is het in de pocket. Wat denk je, Fabrizio? Is dat een goede cadeau van Mario?
2: Ja, maar ik wist echt totaal niet wat er ging gebeuren vanmorgen. Dus ik ben wel heel... Ik had wel vermoedens. Het zouden 2 dingen kunnen zijn waaronder dit. Dus ik ben wel heel blij.
1: Maar
2: ja,
1: wat een lieve goede vriend hebt jij, zeg. Iedereen heeft een Mario nodig in zijn leven.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Heel tof.
2: Ik kan daar goed mee lachen met Mario. Dus Mario toe.
3: Had je alleen gezegd, ik heb een verrassing voor jou die ochtend en je gaat misschien gebeld worden, maar had geen flauw idee wat. Kijk, bij deze, we houden je op de hoogte, Fabrizio. Dank je wel, Scott, om zo snel te reageren. Kei tof, heel sympathiek van jullie. Jesco Autotrainingsschool.
1: Hey, dankjewel. Het is alweer maar een bewijs dat wij de beste luisteraars van de

0: Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
2: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Dit is Joe Gold.

0: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: De Mystery Dutchess van Connections.
2: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Boeri.
3: Doe me, gemist.
4: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Het parket onderzoekt mogelijke seksuele afpersing op het dark web. ALN ontdekte dat meer dan 10.000 vrouwen daar het slachtoffer van zijn. Mensen kunnen voor €250 online inloggen en de naaktbeelden bekijken. Slachtoffers die hun foto's weg willen, moeten ook betalen. Je hoort Anne Berger van de federale politie.
3: Het is echt belangrijk dat mensen aangifte doen van dit soort feiten. Het helpt onze onderzoekers. Het geeft ons ook de kans om onderzoeken te openen als er Belgische slachtoffers zijn. Het is schaamtelijk als je slachtoffer bent. Maar weet dat jij niet in fout bent als je in beeld hebt doorgestuurd. Het zijn de mensen die het verspreiden, die strafbare feiten plegen.
2: De politie raadt slachtoffers aan om nooit te betalen. Want de kans bestaat dat je je geld kwijt bent zonder dat er iets gebeurt. Ons land krijgt binnenkort een eerste alcoholpoort. De slagboom aan een parking gaat dan pas open na een negatieve ademtest. De eerste alcoholpoort komt in Hasselt om het systeem te testen. Minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk.
4: We zien dat er nog te veel ongevallen gebeuren met mensen die gedronken hebben. We hebben in Zweden correct gezien. Chauffeurs zien de slagboom bij de uitrit pas omhoog gaan nadat ze een negatieve ademtest hebben afgelegd. Maar iedereen moet toch beseffen, als je te veel gedronken hebt, dat je een gevaar bent voor iedereen.
2: Als het project in Hasselt werkt, wil Kruk het uitbreiden. Het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde ongeveer 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen toch in. Daarbij viel volgens Russische bronnen zeker één dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. De mist verdwijnt en de zon komt erdoor bij 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 23 graden.
1: Dit is Joe Gold.
0: Met

0: hele goede morgen, Diana Ross, met een nummer dat helemaal op haar lijf was geschreven.
1: Joe Gold.
0: En een nummer dat trouwens was geschreven door de mannen van Chic, Nile Rodgers en Bernard Edwards. En Diana Ross had hen gezegd dat ze graag wou samenwerken, omdat ze haar carrière volledig wou omgooien. En dus dachten die van Chic, omgooien, dat gaan we gewoon letterlijk vertalen. En dat werd dus upside down. Programma-schema van Joe Gold is ook een beetje omgegooid trouwens. Geen Carol Smits in de voormiddag. Die mag genieten van een vakantie. En dus mag ik 10-12 vullen hier bij Joe Gold. Straks krijgen we de Temptations met My Girl. Een van de toppers uit onze 60s top 500. Die gaan we binnenkort weer uitzenden trouwens. Benieuwd of het nummer hoger of lager zal staan dan die 63ste plaats die ze vorig jaar hadden. Eerst nog David Bowie met een nummer dat hij op deze dag, op 6 oktober dus, 1972 opnam. Hij stapte de RCA-studio in New York binnen en dit nummer is er toen geboren. Precies 54 jaar geleden dus. Gin Genie.

0: Optimus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
3: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
0: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
3: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
0: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars Aluminium.
3: Vind je vakman op reinaars.be.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
5: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
6: Oh, was dat?
5: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
6: Ik was nog niet klaar!
5: Etias. Nu -20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
7: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
9: Peren.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
9: Kom, we peren hem.
8: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
14: Ook in mij?
13: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
15: Achter jou staat Xerius.
16: Wel, je hebt geen gaatjes.
17: Maar?
16: Nee, geen maar.
17: Pas of wat?
16: Wat blieft?
18: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
0: Ramen, deuren, verandas? Reinaars
3: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
19: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
19: 70s
0: en meer.
19: Dit is

Dit nummer heeft twee levens gehad. Het kwam eerst uit in 1976 en deed toen helemaal niets. Een jaar later was er de film Saturday Night Fever en de makers vonden dat de single een tweede kans moest krijgen. Het kwam op de soundtrack van de film en het werd een van de meest succesvolle nummers uit de film Saturday Night Fever. Ze hadden het zelf opgegeven, maar gelukkig zorgde John Travolta dus voor de ommekeer. The Tramps en Disco Inferno bij Joe Gold. En volgende week geven trouwens Gold weg hier op deze zender. Ik vertel je straks wat je precies moet doen om een van die goudstaven te pakken te krijgen. Paul Anka, die draaien we zo meteen met Diana. Eerst een dame die 6 weken geleden op de voorpagina van alle kranten stond. En als dat gebeurt, is dat meestal met minder goed nieuws. Ze is overleden op 25 augustus. Dus draaien we ze nog eens Dolly Parton en I Will Always Love You.

Een nummer uit het album Sticky Fingers van de Rolling Stones. En de eerste persing van dat album was toch wel bijzonder. De hoes was ontworpen door Andy Warhol. Het was een jeansbroek, maar het speciale was dat die eerste persing ook een echte ritssluiting had, die je dus open en dicht kon doen. Als je die toevallig in je collectie hebt, goed bewaren, want dat is toch wel een plaat die ondertussen wat waarde heeft. Meer dan €300 wordt daar met gemak voor betaald voor die versie van Sticky Fingers. De Rolling Stones met Brown Sugar bij Joe Gold. We blijven nog even in beweging. Misschien ben je wel aan het meetikken op je stuur. Ik heb dat ook wel eens sterker dan mezelf. Af en toe begin ik ook te drummen op het dashboard. Als je hetzelfde probleem hebt, wel, gewoon doorgaan, want ik heb er hier nog één die daar perfect voor geschikt is. Joe Bataan en de Rap.

0: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Hoe mag die steek gebakken zijn?
3: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, Enfin, zoals ze zeggen, hè.
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
3: Bleu.
5: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
7: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
8: Van het bos tot in de tuin.
7: Zagen.
8: Snoeien.
7: Blazen.
8: Maaien.
7: Meer maaien.
8: En nog meer maaien.
7: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
8: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
9: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
10: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Die Suzanne heeft ook echt bestaan. Het was een danseres en ze woonde in Montreal. Leonard Cohen ging regelmatig bij haar op bezoek. Ze woonde vlak bij de rivier. En telkens als hij op bezoek kwam, kreeg hij thee met sinaasappelstukjes. Allemaal elementen die in die single verwerkt zijn. Gewoon het leven beschrijven, zo eenvoudig kan het soms zijn, om een wereldhit te scoren. Prachtig nummer van Leonard Cohen bij Joe Gold. We zijn hier weer wat dichter bij 11 uur geraakt. En we komen ook dichter bij dat nieuws met Fisher Z en So Long. En deze Superstition van Stevie Wonder.

0: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
1: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
0: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
1: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
0: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
1: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar 35 euro. Dat zijn de Prix du Cie deals op SuperXL.be of bij je SuperXL.
3: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Yo, ik ben Adil El Erbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Patsers for life!
4: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
10: Oh, dan de die. En de die?
9: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: En de die.
9: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
11: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen. Er is opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is alles daar nog rustig. Journalist Jeroen van der Ouwera.
13: Hier aan het Charles Roger Atheneum in Luik blokkeren enkele honderden leerlingen de ingang van de school en hun bezorgdheden zijn nog altijd dezelfde. Ja, de besparingen in het Franstalig onderwijs, te grote klassen, zijn daar het gevolg van. Soms met meer dan 30 leerlingen, zeggen ze. Het lerarentekort wordt daardoor niet opgelost, integendeel. En ook de infrastructuur is niet goed genoeg.
12: Het scholierenprotest in Wallonië duurt al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. Jongeren die roken, vapen ook al maar vaker. Nu al 6 op de 10. Je hoort Pieter de Bonny van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
14: Het is gewoon te toegankelijk voor jongeren. Het wordt gewoon altijd aan hen verkocht, terwijl dat niet mag. 1 op de 5 controleerde handelszaken, daar zijn tabaks- en nicotineproducten nog zichtbaar, terwijl dat achter een gordijn of een luik moet zitten vandaag. De helft van de controleerde handelszaken die leefde het leeftijdsverbod niet na, dus die verkocht ook aan minderjarigen. Er mag ook geen verkoop gebeuren online, terwijl we daar zeker met de e-sigaretten zien dat er verschillende webshops zijn.
12: Experts pleiten daarom voor een beter beleid rond die producten. In Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. De mist verdwijnt en de zon komt erdoor bij 23 graden. Morgen eerst nog opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 23 graden.
11: Dit is Joe Gold.
15: Met Alain Klaas.

vader en dochter samen aan de microfoon. Dat zal misschien nog wel eens gebeuren in families, maar het straffe is hier wel dat er geen enkele valse noot tussen zat. Meer zelfs, het klonk fantastisch, die twee stemmen samen. Frank en Nancy Sinatra en Something Stupid. Je luistert naar Joe Gold, eventjes zonder Carol Smits. Die mag genieten van vakantie, ik mag de winkel dus overnemen. En het is met veel plezier deze week, maar zeker ook volgende week, want dan gaan we iets heel zots doen, kunnen we toch wel zeggen. We gaan echt goud weggeven. En wellicht wil je weten hoe we dat zullen doen, wel blijf luisteren. Want dit uur maak ik duidelijk hoe we het spelletje volgende week zullen spelen. Zometeen de Village People met YMCA. Je mag die letters dus weer gaan uitbeelden. Wel een beetje opletten dat er niemand met een hete kop koffie naast je staat. Want dat zou problemen kunnen opleveren. Eerst Samantha Tsang. Zij maakte samen met de Bee Gees.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Ja, dat was de deur.
1: Ja.
2: En wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Hallo, ik ben Angèle.
4: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
3: Bisous.
5: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
6: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
5: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
7: Dats24. Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.

Het was de legendarische Otis Redding die deze man heeft ontdekt. Arthur Conley. En samen gingen ze op zoek naar een eerste single en dat werd dus het nummer dat we daarnet hebben gedraaid. Dat was eigenlijk een oud nummer van Sam Cooke dat ze volledig hebben herwerkt en waarin ze ook de namen van andere soul-artiesten hebben verwerkt. James Brown bijvoorbeeld, maar ook Otis Redding zelf. Arthur Conley wou dat absoluut om hem te bedanken. Dat werd dus Sweet Soul Music. Zometeen Madness met It Must Be Love. Ja, soms weet je het gewoon, hè? Daarover gaat het dus. Eerst Don McLean. Die kennen we natuurlijk van American Pie, maar hier gaat hij iets helemaal anders doen. Kastelen bouwen. Castles in the air.

0: Eruption met I Can't Stand the Rain. Dan moet je vooral van vandaag proberen te genieten, want volgende week ziet er een stuk meer herfst uit, dat moeten we zeggen. Maar het goede nieuws is dat er volgende week wel iets anders is om naar uit te kijken.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: Ja, volgende week gaan we dus echt iets heel zots doen hier bij Joe Gold. We gaan onze naam echt waarmaken, kunnen we zeggen. We gaan echt goud weggeven. 2500 euro goud. Enfin, vandaag is dat die waarde. Morgen is dat alweer wat meer. Zo gaat dat met goud. Wordt steeds wat meer waard. Wat moet je nu doen? Wel, volgende week zullen we telkens duidelijk maken naar welk gouden duo we op zoek zijn. Bijvoorbeeld Diana Ross en Lionel Richie. Die hebben samen een heel mooi nummer gemaakt. Endless Love. Wel, als je in dat geval eerst een single van Diana Ross hoort. Bijvoorbeeld die Upside Down die we straks ook hebben gehad. Daarna hoor je Lionel Richie met Dancing on the Ceiling bijvoorbeeld. En als je daarna dan dat mooie duet hoort, dus die Endless Love, dan moet je zo snel mogelijk goud doorsturen via de Joe-app. Je moet dus die drie platen op een rij horen. Eerst solo en dan het duo. En met een beetje geluk kiest de computer jouw naam eruit en heb jij binnenkort echt goud in je kluis liggen. Dus zorg ervoor dat je volgende week nog net iets aandachtiger naar Joe Gold luistert, want dat kan erg veel opleveren. George McRae gaan we zo meteen draaien met Rock Your Baby. Eerst Claudia Silva uit ons eigen landje met een grote hit in de 60s. J'ai pleuré.

0: Anonymous presenteert.
1: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
4: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
3: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
5: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de thee. En de thee?
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de thee?
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.

Machine met Dingedong uit Nederland. En met dat nummer wonnen ze trouwens het Songfestival in 1975. Ze moesten die avond als eerste optreden. Iedereen zei dat dat een enorm nadeel was, want dat nog nooit iemand die als eerste optrad op het festival had gewonnen. Wel, dat veranderde dus toen in 75, want ze kregen wel degelijk de meeste punten. Het was trouwens de eerste keer dat ze met die typische 12 points zijn beginnen werken. En het is hier bijna 12 uur ook. Tijd voor Astrid, die neemt je mee tot bij Raf van Brussel. Ik heb nog de Moody Blues met Nights in White zetten. Eerst gaan we op de trein. Tegenwoordig is dat een plek waar iedereen op zijn telefoon zit te kijken en zit te scrollen. Begin jaren 70 ging het er anders aan toe en misschien zijn we toch wel een beetje jaloers op die tijd, want dit zijn die OJ's en Love Train.

0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
1: Dag gelukkig.
0: Gelukkig zijn we voor u, ook als de wil er is, maar de weg niet.
1: Ja, dat lukt niet.
0: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
3: Een goedemiddag. Staking bij de lijn. Nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben daarvoor 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. De directie werkt aan een alternatieve dienstverlening. Het is nog niet duidelijk hoeveel trams en bussen er zullen rijden. Volgende week maandag is er trouwens een nationale actiedag van de Socialistische Vakbond. Dan wordt er onder meer ook gestaakt op het spoor. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal €2,39. Stookolie wordt morgen dan weer duurder. Jongeren die roken, vapen ook al maar vaker. Nu al 6 op de 10. Je hoort Pieter de Bonnie van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
4: Het is gewoon te toegankelijk voor jongeren. Het wordt vooral aan hen verkocht, terwijl dat niet mag. 1 op de 5 controlerende handelszaken, daar zijn tabaks- en nicotineproducten nog zichtbaar. Terwijl dat achter een gordijn of een luik moet zitten vandaag. De helft van de controlerende handelszaken die leefde het leeftijdsverbod niet na. Dus die verkocht ook aan minderjarigen. Er mag ook geen verkoop gebeuren online. Terwijl we daar zeker met de e-cigaretten zien dat er verschillende webshops zijn.
3: Experts pleiten daarom voor een beter beleid rond die producten. Al maar meer mensen kiezen voor euthanasie. Vorig jaar waren het er bijna 4.500, een verdubbeling tegenover 6 jaar geleden. Bij net geen 4% van alle overlijdens in ons land gaat het om euthanasie. Bijna 1/4 daarvan gebeurt bij patiënten die niet terminaal zijn. Het gaat dan om mensen die kampen met chronische en ongeneeslijke aandoeningen. Er is opnieuw scholierenprotest in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Voorlopig is alles daar nog rustig. Journalist Jeroen van der Ouwera.
5: Hier aan het Charles Roger Atheneum in Luik blokkeren enkele honderden leerlingen de ingang van de school en hun bezorgdheden zijn nog altijd dezelfde. Ja, de besparingen in het Franstalig onderwijs, te grote klassen zijn daar het gevolg van, soms met meer dan 30 leerlingen, zeggen ze. Het lerarentekort wordt daardoor niet opgelost, in tegendeel. En ook de infrastructuur is niet goed genoeg.
3: Het scholierenprotest in Wallonië duurt al een kleine week. Vorige week liep het hier en daar uit de hand en pakte de politie jongeren op. In Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn eigen veiligheidsanalyses. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. Het Oekraïense leger heeft een massale aanval uitgevoerd op de Russische hoofdstad Moskou. Het vuurde ongeveer 650 drones af. De Russen zeggen dat ze de meeste uit de lucht konden halen, maar enkele sloegen toch in. En daarbij viel volgens Russische bronnen zeker 1 dode, een man van 20. Er zou ook schade zijn aan huizen. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maxima rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Goedemiddag, welkom hier bij Joe Gold, waar je hopelijk al goed opgewarmd bent. Geraakt door Sven en Anke, door Alain Klaas er ook deze week dan bij. Nu Karel Schmidt op verlof is, richting het schone Zweden is hij alweer getrokken. Wij trekken vooral richting 3 uur met niks dan goede muziek uit de jaren 60, 70, 80. En dan zitten we ook helemaal goed trouwens hoor, met deze Jessie Greene, Nice and Slow.

even op het plankje van de crooners gaan zoeken met Engelbert Humperdinck, Release Me. Maar ook onweerstaanbare 70s disco soul dan nu, dat krijg je met Gladys Knight en haar Pips, Come Back and Finish What You Started.

0: Ik ben trouwens het voorbije weekend naar Ibiza geweest om de stranden te ontdekken, maar net zo goed de clubs. En de Pikes Club in Ibiza is een belangrijke geweest ook voor Freddie Mercury, die daar een van zijn laatste verjaardagsfeestjes, exuberante verjaardagsfeestjes, heeft gevierd. Zijn 41ste, dus de foto van Freddie Mercury, die hangt daar in het schoon en in het groot omhoog ook. Queen, I Want to Break Free. En zo meteen dan weer John Denver en ook al With Stars, a brand new day.
1: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de

0: Eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
1: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
5: Info op telenet.be.
6: En wel, ik ga eens gaan kijken.
7: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee, voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN-gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
11: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
14: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
15: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
16: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ramen, deuren, veranda's.
19: Reinaars Aluminium.
20: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

Die wondermooie stem toch, hè? Van John Denver in Leaving on a Jet Plane. Goedemiddag. Voor 1 uur deze middag nog muziek van Paul Simon, Elvis Presley, de Spinners. Ja, het zijn de grote die weer meedoen. Net zoals CCR dan nu. Met een nummer dat we vanaf morgen ook weer uit volle borst zullen kunnen meezingen. Helaas, alhoewel, schoon blijft het toch wel hoor. Deze Who'll Stop the Rain.

left side, like a locomotion. Goedemiddag. En het is tijd om het maatpak aan te trekken. Het glamourgehalte van de popmuziek gaat nog eens naar een heel nieuw niveau getild worden. Met deze Brian Ferry, nu uit 79 is het er eentje. Brian Ferry met Roxy Music in Angel Eyes.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton.
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe ver door, lievers?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
5: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
7: Da, Simo!
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Minder. En meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
12: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
11: Ontdek nu de Hörmann deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
13: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf 229 euro per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.

Golden Hits zeker en vast ook weer af kunnen vinken met deze Elvis Presley en Suspicious Minds. En weet dan dat je vanaf volgende maandag 12 oktober niet alleen naar de Golden Hits moet op zoek gaan, maar wel vooral naar de Gouden Duo's. Dus als je twee artiesten van dat Gouden Duo eerst apart hoort en daarna samen, stuur je Gold in de app. En ik weet eigenlijk nog niet hoe onze playlisten van volgende week er zullen uitzien, maar ik probeer maar mee te denken. En dan denk ik, Simon & Garfunkel zou perfect kunnen dat je ook dan Gold moet sturen in de app. Niet zomaar, hè, maar wel voor een goudstaaf ter waarde van €2.500 van de Europese goudstandaard. Dit is Paul Simon trouwens met Me and Julio down by the Schoolyard.

0: week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
1: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
0: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
1: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
0: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
1: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
6: Een goede middag.
7: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Hulzen, born in 1944 in Tienen, Belgium. He is a professor of the University of Wisconsin, Madison, USA.
6: Een Belg heeft de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen. Het gaat om professor Francis Hulzen. Hij is 82 en geeft les in de VS, maar studeerde af aan de KU Leuven. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom Hulzen de prijs krijgt.
8: Hij heeft ervoor gezorgd dat we neutrino's, dat zijn eigenlijk spookdeeltjes die door ons heen reizen, dat we die kunnen vangen in ijs op Antarctica. En daardoor hebben we een heel nieuwe manier gecreëerd om naar het heelal te kunnen kijken dankzij hem.
6: Met de Nobelprijs krijgt Hulzen ook zowat 1 miljoen euro. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. De vorige was 13 jaar geleden, François Englert, in diezelfde categorie. Een staking bij de lijn, nu vrijdag en volgende week maandag. De vakbonden hebben daarvoor 2 stakingsaanzeggingen ingediend. Ze pikken het niet dat de Vlaamse regering opnieuw wil besparen bij de lijn. Vakbondsman Jo van der Herten.
9: Het kadert volledig in de besparingsmaatregelen die de federale regering doorvoert. Maar omwille van het feit dat we bij de lijn die stakingsaanzegging moeten indienen en er de gegarandeerde dienstverlening wordt georganiseerd, heeft dat impact op de dienstverlening.
6: Morgenavond weten we hoeveel bussen en trams er vrijdag zullen rijden. Dieseltanken wordt morgen weer iets goedkoper. De maximumprijs zakt met 4 cent per liter aan de pomp. Je betaalt daar dan nog maximaal 2,39 euro. Stookolie wordt morgen dan weer duurder. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Vorig jaar keerde hij terug naar hier, maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Allemaal onterecht, vindt Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niets verkeerd. Er zijn opnieuw 2 schepen aangevallen in de Zwarte Zee, dat meldt Bulgarije. Gisteren werd in de Zwarte Zee ook al een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen 2 doden. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
10: Een van die 2 schepen zou ook gezonken zijn. De bemanning van dat schip wordt nog steeds gezocht. En de Bulgaarse regering is op dit moment in crisisvergadering bijeen. En zal binnen dit en enkele uren ook een officiële mededeling de wereld insturen.
6: Volgens Oekraïne zit Rusland achter de aanvallen. Op sommige plekken is de mist nog niet weg. Waar dat wel al gebeurd is, schijnt de zon. We halen maximaal rond 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden.
5: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

Knallen we weer deze dinsdagmiddag 6 oktober in. Fijn dat je erbij bent. Dat is een goede keuze ook. Zeker als het voor jou af en toe wat trager en nog schoner mag. Misschien wel. Dat heeft Ann-Christie laten blijken met haar versie van The Rose. Maar het origineel, dat blijft toch ook wel één groot kippenvel moment. Dit is Bette Midler nu.

Can you feel the force? Maar dat ik hem voel hoor, met The Real Thing. Perfecte muziek voor op een schone dinsdagmiddag. Ja, en moest die toch een klein beetje minder schoon worden daar bij jou? Gewoon even de jas pakken, de deur uit. En helemaal klaar dan voor een avondje uit. Zoals Petula Clark nu in Downtown.

0: Boys Are Back in Town. En als ik ze zo hoor, ik zou er zeer graag een avondje uit mee willen, eerlijk gezegd. Little Lizzie was dat nog. Straks dan muziek van Kate Bush, The Man With The Child In His Eyes. En eerst ook al Hot Chocolate, So You Win Again.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is Loesje.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
5: Ja, ik bel rap de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
9: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

The Man With A Child In His Eyes. Straks The Man Dave Edmunds dan weer met I Hear You Knocking. Dave Edmunds die zich trouwens graag liet inspireren door rock'n'roll uit de jaren 50. Zoals je hier dan krijgt met Fats Domino en het zeer lijzige Blue Bell.

goed sfeertje toch echt wel, hè, dat je hier meekrijgt met Dave Edmunds. I hear you knocking. Goedemiddag, de Golden Hits. Stuk voor stuk komen ze op je af met Billy Joel straks. She's always woman to me. En nu dan een Frans momentje, al was het oorspronkelijk de Italiaanse zonhoort die je meekreeg. Want het is geschreven door Toto Cutugno. Maar Gérard Lenormand trok er de route.

0: Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
1: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier. Een fluitje van een cent.
0: Mic drop. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
2: Dats24.
3: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
4: Patsers for life!
3: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
6: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
6: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
8: Oh, wat is dat?
7: Gelukkig zijn we voor u, ook als uw toilet... verandert in een turbojet.
8: Ik was
7: nog
8: niet klaar!
7: Eetjas. Nu min 20% op de Eetjas woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op eetjas.be.
9: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei. Live happy.
10: Hallo, ik ben Angèle.
11: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
10: Bisous.
12: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
16: klinken op het wijnfestival.
15: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
16: Oh, dan de die. En de die?
15: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: En de deze.
15: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.

En daarmee zit de man toch echt wel in ieders hart. Billy Joel met dat prachtige nummer She's Always a Woman to Me. De gangstersfeer dan opzoeken nu hier met Georgie Fame, die het meest beruchte overvallersduo uit de Amerikaanse geschiedenis nog eens tot leven brengt. The Ballad of Bonnie and Clyde.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
1: Peren.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
1: Kom, we peren hem.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed.
3: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Prix d'ici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Prix d'ici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
6: Een goedemiddag.
7: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Nobel Prize in Physics to Francis Halsen, born in Tienen, Belgium.
6: De Belgische professor Francis Halsen heeft de Nobelprijs voor natuurkunde gewonnen. Hij is 82, komt uit Tienen in Vlaams-Brabant en studeerde af aan de KU Leuven. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit waarom Halsen de prijs krijgt.
8: Hij heeft ervoor gezorgd dat we neutrino's, dat zijn eigenlijk spookdeeltjes die door ons heen reizen, dat we die kunnen vangen in ijs op Antarctica. En daardoor hebben we een heel nieuwe manier gecreëerd om naar het heelal te kunnen kijken dankzij hem.
6: Met de Nobelprijs krijgt Halsen ook zowat 1 miljoen euro. Hij is de 12e Belgische Nobelprijswinnaar ooit. De vorige was 13 jaar geleden. Ons land moet dan toch geen 3 miljoen euro aan dwangsommen betalen aan Nizar Trabelsi. Dat heeft een rechter in Brussel beslist. Trabelsi werd in 2003 veroordeeld omdat hij een aanslag plande op de militaire basis van Kleine Brogel. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, leverde ons land hem uit aan de VS. Vorig jaar keerde hij terug naar hier, maar belandde hij meteen in een gesloten centrum. Allemaal onterecht, vindt Trabelsi, waarop hij 3 miljoen euro eiste. Maar volgens de rechter deed ons land niets verkeerd. Een primeur in Duitsland, een parlementslid van de extreemrechtse AfD, is daar verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt, in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrecht zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. En opnieuw 23 graden.
5: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

omgetoverd tot Boogie Wonderland. En treed maar binnen, blijf gerust ook hangen, want er komt nog wat schoons op je af. Rob de Nijs bijvoorbeeld zo meteen al met Malle Babbe, nadat de Rolling Stones komen stampen in Painted Black.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

nog altijd goed op de familiefeesten. Rob de Nijs en Malle Babbe, goedemiddag. Straks nog muziek dan van Bruce Springsteen, Aretha Franklin en nu dan deze drie ladies uit Philadelphia die een van de meest elegante vragen wisten te stellen, toch wel, met When Will I See You Again?

0: Magic met Pilot. Maar genoeg magic ook onderweg met een nummer geschreven door Carole King, gezongen dan weer door Aretha Franklin. Like a natural woman.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oei. Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kun je er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
5: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
6: Oh, een eekhoorn.
5: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
5: Of maak van je koffiezet...
7: Voilà, uw koffie.
5: Een professionele espresso-machine.
7: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
8: Make it extra.
5: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
9: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
10: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
12: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

Van Esther Phillips. Goedemiddag. Welkom nog steeds hier bij Joe Gold op deze dinsdag. En ik weet niet of je het meekreeg, maar het voorbije weekend was er het Power to the People Festival in Columbia, vlakbij Washington in Amerika. Een festival om nog eens vrede, liefde, rechtvaardigheid en muziek uit te dragen. En bij zo'n thema's weer klinkt deze maand als geen ander. Hij was ook de slotact op dat festival. Bruce Springsteen hier nu bij Joe Gold met Glory Days.

past nog wel bij de zonnige dag van vandaag. Deze Tony Orlando samen met Dawn in Thai Yellow Ribbon. Straks de muziek nog van Peaches & Herb. Doobie Brothers mag je ook al verwachten met What a Fool Believes. En hier dan Percy Sledge, die alles behalve scoorde in zijn thuisland in Amerika. Maar bij ons deed hij het wel goed hoor. Met deze My Special Prayer.

0: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
5: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
7: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Wij zijn tevreden over uw werk.
11: Maar?
10: Nee, geen maar.
11: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?

Brothers nog met What a Fool Believes. Maar als ik jou zeg dat Raf van Brussel straks niks dan goede hits heeft klaarstaan voor jou, dan is dat niet gewoon iets wat je moet geloven. Dat zijn feiten die je zelf ook mee kan ontdekken straks tussen 3 en 6 dan weer. Mag ik jou deze misschien toch nog eerst serveren? Hè? Steely Dan, dat groovt ook zo heerlijk goed. Deze Ricky, Don't Lose That Number. Fijne dinsdagmiddag nog.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. In heel Frankrijk zijn vandaag zo'n 1800 scholen geblokkeerd tijdens de Nationale Actiedag. Tienduizenden mensen komen er op straat na dagenlang protest. Ze eisen kleinere klassen, meer leerkrachten en modernere gebouwen. Journalist Klaas Daneel is voor ons in Rijssel.
7: Er zijn heel veel jonge mensen, tieners hier aanwezig, van middelbare scholen ook, ook studenten uit universiteiten. Maar niet alleen jongeren, ook hun ouders, hun grootouders, hun leerkrachten, die zijn hier allemaal met één doel om de toekomst van de jeugd te beschermen en die toekomst begint op school.
6: Ook de politie is massaal aanwezig nadat de protesten de afgelopen dagen al meermaals uitdraaiden op geweld. Primeur in Duitsland. Een parlementslid van de extreemrechtse AfD is verkozen tot voorzitter van het deelstaatparlement in Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. Het is de eerste keer dat extreemrecht zo'n functie krijgt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. De AfD won een maand geleden de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De CDU van bondskanselier Merz kreeg toen stevige klappen. De Europese Voetbalbond opent een onderzoek naar een incident tijdens een Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens rust. Rond de 2 matchen tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wordt het wisselvallig en fris.
5: Dit is Joe Gold.
2: Met Raf van Brugge.

0: Napoleon verloor er ooit een veldslag. ABBA, die won er de wereld mee. Waterloo.
1: Joe Gold.
0: Een fijne dinsdagmiddag. Vandaag is het National Coaches Day. Dus de dag van de mensen die langs de zijlijn staan en veel te luid roepen wat jij beter zou moeten doen. En dan achteraf zeggen dat ze talent herkennen. Nee, alle gekheid op een stokje. Een goede coach kan net dat duwtje geven dat je zelf even niet vindt. In de sport, op het werk of misschien wel gewoon in het leven. Dus vandaag een applausje voor alle coaches. En hier op Joe Gold, daar coach ik je de komende uren gewoon richting geweldige muziek. Fijn dat je luistert.
1: Dit
2: is Joe Gold.
1: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
1: 70s
2: en meer.

0: Easy Beach uit 1966. Friday on my mind. Een beetje vroeg, hè? Oh, wat een fijn bericht, zeg. De enige echte Mini, de Mini Cooper uit de legendarische VRT-reeks Merlina, die is gered van de schroothoop. Je kent hem wel, hè? Die rode cabriolet met die witte bollen. Wel, die wagen krijgt nu een vaste plek in de tuin van Café Het Smiske in Wervik, waar fans hem opnieuw kunnen bewonderen. Ja, een goede serie heeft een iconische auto nodig, hè? Geen Mr. Bean zonder die gele Mini Cooper. Geen die A-Team zonder dat zwarte busje. Geen kapitein Zeppels zonder die varende amfikaar. En dus ook geen Merlina zonder de rode Mini met de witte bollen. Al was die auto niet bepaald discreet voor een detectivebureau. Ah, ik zie Mieke Boeven er nu in gedachten in rondrijden en moet weer glimlachen.
1: Boogschutter roept Merlina, boogschutter roept Merlina.
2: Kom erin, boogschutter.
1: Een schot in de roos.

0: een hoge noot. Barbara Streisand, Woman in Love. Na de reclame, een plaat voor iedereen die pas echt wakker wordt wanneer de zon ondergaat.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Sipazione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op isiparixl.be of bij je SuperXL.
4: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandel.

0: bouwtermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
1: Peugeot. Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
4: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
7: Oh, dan de thee. En de thee?
6: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En de thee?
6: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
8: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe ver door, lievers?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
10: Da, Simo!
11: Hoe mag die steek gebakken zijn?
12: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
11: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
12: Bleu.

0: Françoise Hardy was 18 jaar en zong dat alle jongens en meisjes verliefd waren. Behalve zij. En niet veel later waren Bob Dylan en Mick Jagger onder de indruk van haar. Mick noemde haar zelfs zijn ideale vrouw. Ja, soms moet je blijkbaar gewoon een lied schrijven over het feit dat niemand je wil. En dan gewoon even rustig afwachten. Françoise Hardy, tous les garçons et les filles bij Joe Gold.
1: De pauzeknop.
0: Ja, het is ondertussen precies 3:30. Ik heb weer een hongertje gekregen. Het is dinsdag. Ik ga dat met jou delen. Mijn schoonvader was gisteren jarig. Dikke proficiat nog eens, lieve Wilfried. En ik heb een stukje Brazilianentaart meegekregen. Oh, dat is echt zo. Je kent dat wel, hè? Zo, Brazilianentaart met die nootjes op, met die... Oh, man, man, man. Allee, welke lekkernij in de vorm van een 4-uurtje staat er voor jouw neus waar jij zo meteen je tanden in gaat zetten? Laat het mij maar weten in de Joe-app. En je mag er altijd, dat hoeft niet, maar het mag, een verzoekplaatje bij doen. Als jij zegt, het is een overschotje spaghetti van gisteren, doe mij maar Kim Wilde en een nummer van Kim Wilde, maakt niet uit. Dan mag je dat gewoon laten weten. Ik geef nu een voorbeeld, maar dat mag iets helemaal anders zijn natuurlijk. De Joe-app.

0: Twee machtige stemmen, één heerlijke 80s soulklassieker. James Ingram die kreeg voor deze plaat hulp van Michael McDonald en van niemand minder dan Quincy Jones en Rod Temperton achter de schermen. En het resultaat leverde hen zelfs een Grammy op. Ja, Mo, be there. Straks geen ingewikkelde boodschap, gewoon een uitnodiging die je eigenlijk niet kan weigeren. Twee woorden. Maar soms heb je aan twee woorden echt genoeg.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
2: Bel op onze makelaar.
1: Krijg nu de eerste twee maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
6: De mistjedatjes van Connections.
7: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
8: Ah, oh, miljard gemist.
9: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
13: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
12: Ontdek nu de Hörmann Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op Hörmann.be.

0: Het is voor mij de stem van Linda Ronstadt die het hier toch doet, hoor. Dirt Band, An American Dream uit 1980.
1: De pauzeknop.
0: Mijn schoonvader was gisteren jarig, de geweldig fijne Wilfried. En ik heb een stukje Brazilienne taart van gisteren meegenomen. Het is bijna 4 uur dat ik verdien dat. Als mijn maag begint te knorren, dan doe ik mij zo'n kleine tractatie te goed. Ofwel iets uit de automaat, uit de middengang hier bij in het DPG-gebouw. Ofwel dus bijvoorbeeld dat lekker stukje Brazilienne taart. En ik vroeg aan jou, welk 4 uurtje ga jij zo meteen verorberen? En je mag er eventueel een plaatje aan ophangen. Mieke stuurt raf Brazilienne taart, nu heb ik honger. Hier wordt het straks een koffiekoek met pudding. En doe maar Sugar Sugar van de Archies. Brecht stuurt Brazilienne taart is top, maar ik kies voor matte taart. Oost-Vlaanderen mag ook eens winnen. Dat is waar, Brecht. Jill die stuurt mijn 4 uurtje is een handvol noten. Ik hoor je al lachen af, maar iemand moet hier gezond blijven. Doe maar iets van Tom Petty. Fijne keuze, Jill. Gunther die stuurt mijn 4 uurtje is chips. Zoet is niet verplicht, hè? Absoluut niet, Gunther. Joyce zegt, hey Raf, ik hoor graag Flaming Star van Elvis bij een lekker kopje kippensoep. Groetjes, Joyce. Petra heeft nog een restje tiramisu in de koelkast. Dat telt ook als 4 uurtje, schrijft ze. Ti amo van Umberto Tozzi graag. Patrick, een boterham met choco. Simpel, goedkoop en nog altijd beter dan de helft van de hippe snacks. Voilà, een beetje duiding door Patrick. En Anneleen tenslotte, mijn 4 uurtje is altijd een lekker tasje koffie met een paar speculoosjes. Geen discussie. Iets van Joe Jackson graag.
1: De pauzeknop.
2: Push the button.

0: De nummer 316 in de 60s top 500. Spencer Davis Group. En Keep On Running. In 2021, vijf jaar geleden, had je een programma op tv, op VTM, als ik mij niet vergis. Lucallo in de nacht. Lucallo die ging de straat op tijdens de nacht op zoek naar de gezichten achter de nachtraven, de nachtwerkers en de nachtbrakers van Vlaanderen. Want na het nieuws heb ik een plaats voor de mensen die vinden dat de nacht veel interessanter is dan gewoon in je bed blijven liggen.
1: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Hallo, ik ben Angèle.
8: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
7: Bisous.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Ortwin Lansens, die heeft dat voor jou.
10: Goedemiddag. In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Dat verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, vertelt journalist Jeroen van der Aura.
11: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken. Constant geknal van bommetjes ook. Molotovcocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
10: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwam het tot stevige confrontaties met de politie. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hoge Rechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. De Europese Voetbalbond opent een onderzoek naar een incident tijdens de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël afgelopen zondag. Een medewerker van de Ierse ploeg zegt dat een Israëlische speler op hem heeft gespuwd tijdens rust. Rond de twee matchen tussen Ierland en Israël hing heel wat spanning. Onder meer bij de persconferentie vooraf was er een woordenwisseling tussen de Ierse coach en Israëlische journalisten. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wisselvallig en fris.
9: Dit is Joe Gold
1: met Raf van Brussel.

0: Marley die kreeg ooit een gouden ring met de leeuw van Juda op. En die kreeg hij van de Ethiopische koninklijke familie. Hij had wel iets met goud, hoor.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: Ja, goud doet toch iets met de mens. Hè? We zingen over gold. We kijken naar films met gouden schatten. We geven gouden platen aan artiesten. En zodra er iemand zegt dat er ergens een goudstaafje te winnen valt, dan wordt iedereen plots opvallend aandachtig. En vanaf volgende week, maandag, is dat hier op Joe Gold niet eens overdreven. Want wij mogen dus echt goud weggeven. Wat moet je doen? Je moet goed naar onze gouden duo's luisteren. Hoor je eerst twee artiesten apart en daarna samen in één nummer, dan moet je gold sturen in de Joe-app. Je hoort bijvoorbeeld artiest X, daarna artiest Y. En daarna hoor je artiest X en Y samen een duet zingen. Dan moet je dus gold in de Joe-app sturen. En dan maak je kans op een goudstaaf ter waarde van 2500 euro van de Europese goudstandaard. Dus vanaf maandag mag je niet alleen luisteren naar muziek, maar vooral ook luisteren naar je kans op. Dat is onwaarschijnlijk, hè? Echt goud.
2: Joe Gold.
1: Win een goudstaaf. Ter waarde van 2500 euro.

Penny Appeltans die stuurt. Dat graf, zojuist heeft het kweek hier in Wiekenvorst 25,5 graden Celsius bereikt. En zo werd deze 6e oktober een zomerse dag. Een oude zomerse hit waard? Wel, ik dacht die Chubby Checker voor jou dan op te dragen.

0: Je beste Benny. En geniet er daar nog van, hè. Straks, na de reclame, liefdesuiker en die fameuze hoge stem er bovenop. Je hebt geen dessertje meer nodig. Maar volgende week dus dit hier bij ons.
1: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
2: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
1: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
2: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
1: Luister naar onze Golden Hits.
2: Ontdek het gouden muzikale duo.
1: En misschien win jij echt goud. Gold!
2: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
1: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is loesje.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
7: Panzers for life!
6: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
9: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
8: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
9: Ja, dat lukt niet.
8: Eetjas. Nu min 20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op eetjas.be.
10: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
11: Wel, je hebt geen gaatjes.
12: Waar?
11: Nee, geen maar.
12: Pas of nog?
11: Wat blieft?
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
15: klinken op het wijnfestival.
14: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
15: Oh, dan de thee. En de thee?
14: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
15: En de thee?
14: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
16: Ramen, deuren, verandas? Leenaars
17: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op leenaars.be.

Blue Roll, See You When I Get There uit 1977. In Hasselt komt er later dit jaar een Belgische primeur. Een parkeergarage krijgt een zogenaamde alcoholpoort. Wie wil buiten rijden, zal eerst moeten blazen. Zit je boven de limiet, dan blijft de slagboom en de poort gewoon dicht. Dat idee komt uit Zweden en moet voorkomen dat iemand die te veel gedronken heeft überhaupt nog de weg op kan gaan. Mobiliteitsminister Jean-Luc Krukke vat het simpel samen. De beste alcoholcontrole is degene die voorkomt dat een dronken bestuurder vertrekt. Dat is gesproken, Jean-Luc. Wat een top idee, zeg. Sailor en Donna Summer die komen eraan. Eerst nog deze jonge man die naar de Romeinse godin van de liefde keek en zei: kan jij misschien even een meisje voor me regelen? Dankjewel. Groetjes, Frankie Avalon.

0: van Sailor. Girls, girls, girls. Dus na de reclame heb ik een plaat voor jou over ouder worden en een beetje ontdekken dat het leven blijkbaar toch iets minder logisch is dan ze vroeger op school beloofden.
1: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
2: Beemsterkaas.
0: Lekker, echt lekker.
3: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Beemsterkaas.
0: Lekker, echt lekker.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
7: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
6: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
7: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
6: Ramen, deuren, veranda's?
5: Reinaars Aluminium.
7: Vind je vakman op reinaars.be.
8: Even bollen met z'n lijf.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Relaxed.
9: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.

Millie Small met My Boy Lollipop. Ze was amper 17. Ze kwam uit Jamaica en ze geraakte met die My Boy Lollipop tot nummer 2 in Amerika en ook in het Verenigd Koninkrijk. En dat allemaal met een liedje over een jongen die blijkbaar zo zoet was dat de tandarts er spontaan zenuwachtig van werd. En ze zou jarig geweest zijn vandaag, Millie Small. 78 zou ze vandaag geworden zijn. Maar ze stierf in 2020. Mink DeVille nu met Demasiado Corazón uit 1984.

0: Diana Ross in haar Supremes. Straks krijg je relatieadvies dat tegelijk bevrijdend, maar ook een beetje pijnlijk klinkt. Maar ja, als het niet meer werkt, dan ga je maar je eigen weg. Maar eerst is het 5 uur nieuws en dat krijg je van Ortwin Lansens.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de ongeveer 500 vluchten die dag. Betrokken passagiers worden op tijd verwittigd, zegt Isanshua Lekli van Brussels Airport.
4: Wel, de afhandelaar heeft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die ermee werken geïnformeerd. Dus zij zullen nu hun vluchtschema's aanpassen en de passagiers rechtstreeks informeren. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alisia of met de andere afhandelaar werkt en dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
3: Er wordt vrijdag trouwens ook gestaakt bij de lijn en bij de MIVB. In Luik zijn de studentenprotesten opnieuw uit de hand gelopen. In de voormiddag trok een groep betogers langs verschillende middelbare scholen. Het verliep eerst vreedzaam, maar rond de middag sloeg de sfeer weer helemaal om, vertelt journalist Jeroen van der Aura.
5: Sinds de middag eigenlijk ontaart het hier een beetje in het centrum van Luik. Verschillende vuilbakken zijn al in brand gestoken. Constant geknal van bommetjes ook. Molotovcocktails hebben we gezien zelfs. Het zijn zeker niet allemaal scholieren, maar ik heb wel de indruk dat de betoging gekaapt wordt door jongeren die uit zijn op rellen en confrontatie met de politie.
3: Er wordt al sinds vorige week geprotesteerd tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Ook gisteren kwam het tot stevige confrontaties met de politie. Onze winkelkar blijft goedkoper worden. De inflatie in de supermarkt daalt voor de 4e maand op rij. Dat heeft Test aan Koop berekend op basis van een volle kar in de 6 grootste supermarktketens. Onder meer fruit en groente, diepvriesproducten en vis waren in september goedkoper dan in augustus. Alcohol, poetsproducten en shampoos werden dan weer een pak duurder. De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag terugkeren naar Spanje als vrij man. Het Spaanse Hoge Rechtshof trekt het arrestatiebevel tegen hem in. Puigdemont vluchtte 9 jaar geleden naar ons land nadat hij een referendum had georganiseerd over de onafhankelijkheid van Catalonië. En dat was volgens het Spaanse gerecht illegaal. Maar nu kan Puigdemont dus niet meer worden aangehouden. Vanmiddag en vanavond veel zon bij 23 graden. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en tegen de avond pittige buien, mogelijk met onweer. Opnieuw tot 23 graden. Donderdag buien en nog maar 14 graden. Ook vrijdag wisselvallig en fris.
2: Dit is Joe Gold.
1: Met Rafa.

Hello Mary Lou van Ricky Nelson, die beroemd werd dankzij de sitcom The Adventures of Ozzie and Harriet, waarin hij samen met zijn echte ouders en zijn echte broer speelde. Dus Amerika zag hem letterlijk op televisie opgroeien. Wanneer die Ricky een nieuwe plaat uit had, dan kon hij die eigenlijk simpelweg aan het einde van elke aflevering zingen. En zo zagen miljoenen kijkers hem vervolgens optreden. En hij werd dus ontzettend populair. Spotify, avant la lettre eigenlijk. Alleen moest je vader dan wel een eigen televisieserie hebben. De Actua-plaat, die komt eraan. Ik lees een stukje Actua voor waar jij een plaat uit de 60s, 70s en 80s mag gaan ophangen. 90s laten we links liggen. En al wat erboven ligt ook. Voor zometeen na L. Stewart en 10cc.

0: Al Stewart, zijn Year of the Cat, is een absolute favoriet van Benny Appeltans. Terug naar de laatste studentenkaart stuurt hij nog in de Joe-app. Dankjewel, Benny.
1: De Actua-plaat.
0: Ja, man, wat een artikel heb ik gevonden. Het is echt... Men had te gek om los te lopen. Het klinkt absurd, echt waar. Maar in Finland wordt het wel ernstig onderzocht. Bij verschillende parlementsleden zijn de voorbije weken tekenen gevonden dat

het bericht is wel de wereld ingestuurd natuurlijk. Normaal laten spionnen zo weinig mogelijk sporen na, maar hier zou iemand net heel nadrukkelijk iets hebben achtergelaten. Daar mag jij op plaat uit de 80s, de 70s of de 60s, ik ga eens van boven naar beneden aan vasthangen, thematisch. Ja, ik ben benieuwd naar wat er allemaal gaat binnenkomen, eerlijk gezegd. De Joab, daar moet je zijn. Verras mij. En ik overloop straks alle suggesties. En ik draai zoals steeds één van jullie suggesties. Dit is Wegdromen. Een fantasiewereld. Een wereld waar ik heel graag vertoef. Zeker met de geweldige bende van Earth, Wind en Fire.

0: bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee!
1: Oei, wat is er?
2: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
1: Oei?
2: Ja, wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
2: Ah, ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder, liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
5: Decimo!
6: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
7: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
6: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
7: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
6: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
7: Nee, maar dan heb je echt

0: Gelukkig.
1: Hallo, ik ben Angèle.
2: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
1: Bisous.
3: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
5: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de die. En de die?
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de die.
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.

Spice Girls of Avant la Lettre, de eerste vrouwengroep, maar dan uit Zuid-Afrika. Substitute van Cloud. Jullie hebben weer fantastische suggesties doorgestuurd wat de Actua Plaat betreft. Ik overloop ze zometeen na deze Yeah Man!

0: Sommige mensen vonden hem een beetje de Bob Marley van Den Aldi, maar dat maakt niet uit. Het gaat om de sfeer en de boodschap die je brengt. En je wordt hier gewoon vrolijk van, zeker op zo'n mooie dag als vandaag met die temperaturen. Reggae Night van Jimmy Cliff.
1: De Actua-plaat.
0: Ja, het klinkt bijna absurd, maar in Finland wordt het wel ernstig onderzocht. Bij verschillende parlementsleden zijn de voorbije weken tekenen gevonden dat iemand zonder toestemming hun woning is binnengedrongen. Er waren geen duidelijke sporen van braak, er werd ook niets gestolen, maar er bleven wel vreemde attributen achter. In een paar gevallen zou dat zelfs om uitwerpselen in een toilet gaan. Er wordt volop gespeculeerd over buitenlandse inlichtingendiensten en Rusland wordt daarbij genoemd omdat zulke intimiderende methodes zouden passen binnen gekende spionagetechnieken. Maar de Finse autoriteiten zeggen daar voorlopig geen bewijs van te hebben en waarschuwen liever voor voorbarige conclusies. Ja, normaal laten spionnen zo weinig mogelijk spoor na, maar hier zou een spion toch heel nadrukkelijk iets hebben achtergelaten.
2: House for sale.
0: Ja, verkopen dan maar zeker. Leuke suggestie van Benny, dankjewel. Ah, die spionnen moeten de mannen van Oliver's Army geweest zijn. Elvis Costello in The Attractions voor Patrick, ook leuk. Ja, ik stel hetzelfde liedje als gisteren voor, zegt Katrien. Under pressure, want als je nu eenmaal dringend moet... Suspicious Minds van Elvis, want iedereen kijkt plots argwanend wanneer je naar het toilet moet. Geert.
3: Knowing me, knowing you.
0: En dit was voor Greet. ABBA, Knowing Me, Knowing You. Een geheime dienst weet blijkbaar soms net iets te veel van je. Mark, die koos voor de Rusland-link met Rasputin. Bonnie M. Every move you make, I'll be watching you, zit daarin natuurlijk. Hè? Luc stelde de police voor. Oh, dat is mooi. De Finse politie op zoek naar de dader. De dader. Hunting High and Low van AHA. Dankjewel Anneke voor de fijne suggestie. Maar we gaan voor Sophie, Ingrid en Stefans voorstel. Het is gewoon een topper bij dit verhaal. Rockwell uit de jaren 80 en Somebody's Watching Me met Michael Jackson in het refrein.

0: is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
1: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
2: Peren.
1: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
2: Kom, we peren hem.
1: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Bets24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
4: Tanken bij den Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
3: Pats. Dat is 24. Dat is vlot en voordelig tanken.

Bij Herman hoefde trouwens niet eens zaterdag te zijn om aan rock'n'roll te doen. Een dinsdagmiddag zoals deze was waarschijnlijk ook prima. Herman Brood en his Wild Romance met Saturday Nights.

Wat een fijne gedachte, hè. Always on my mind, Elvis Presley. 60s at 6 komt eraan met geweldige platen, hoor. Als ik de eerste drie al bekijk. Keith West, excerpt from a teenage opera. Adamo met Tombe la Neige. En God Only Knows van Beach Boys. Wat een meesterwerk, hè. Ik wens je een fijne...

0: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knoddyprijs van maar 9,58 €. Aldi, altijd slim.
1: Smulpapen en lekkerbekken, opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf vanavond bij VTM en op VTM Go.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer ophebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt dus neer op een nultolerantie. En dat is nodig, zegt Verkeersveiligheid Instituut VIAS. Je hoort Stef Willems.
4: Bij 0,5 tot 0,8 promille bijvoorbeeld neemt het ongevalsrisico in ons land bij 18 tot 25-jarigen ongeveer 2 keer zo sterk toe als bij oudere bestuurders. En daar probeert men met deze maatregel op in te spelen.
3: Op Brussels Airport worden vrijdag zo'n 140 vluchten geschrapt. Aanleiding is een staking bij een bagageafhandelaar. Een deel van het personeel neemt deel aan de nationale vakbondsactie tegen de maatregelen van de federale regering. Het gaat om 140 van de ongeveer 500 vluchten die dag. Je hoort Isan Chiwalikli van Brussels Airport.
5: Wel, de afhandelaar heeft natuurlijk de luchtvaartmaatschappijen die ermee werken geïnformeerd. Dus zij zullen nu hun vluchtschema's aanpassen en de passagiers rechtstreeks informeren. Passagiers kunnen op onze website ook nakijken of hun luchtvaartmaatschappij met Alisia of met de andere afhandelaar werkt. En dan weten ze ook of er voor hen wel of geen impact mogelijk is.
3: Er wordt vrijdag trouwens ook gestaakt bij de lijn en bij de MIVB. In Istanbul, in Turkije, heeft een meisje van 15 8 andere meisjes aangevallen met een mes op een middelbare school. Een van hen is daarbij overleden. Volgens de gouverneur was de aanvalster ook geen leerling op de school. Wat haar bezield heeft, is niet duidelijk. Vorige maand raakten nog 11 leerlingen gewond bij een schietpartij op een Turkse school. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22. Zo'n 2 weken geleden werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fairford. Maar zij zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikte de basis voor aanvallen op Iran. 70 Belgische topatleten werden vandaag uitgenodigd bij koning Filip en koningin Mathilde op het paleis in Laken. Het vorstenpaar wil hen feliciteren met hun knappe prestaties. De atleten behaalden onder meer medailles op de Europese of wereldkampioenschappen. Jana van Lent, die deze zomer brons haalde op de 10.000 meter op het EK Atletiek, was onder de indruk.
6: Dat is heel eigenlijk onbeschrijfelijk dat er inderdaad zo'n erkenning is. En ik denk dat als atleet, maar ook als coach of de hele entourage rond, dat heel veel betekent om hier te mogen komen. Dus ja, een hele grote eer.
3: Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.
2: Dit is Joe Gold.
7: 60s at 6.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
1: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
0: is wie er mag rijden. Yes, munt.
1: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
2: Moet je rijk zijn om...

0: Een huis te kopen in rijke Vorssel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
1: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een... zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
3: Hoe mag die steek gebakken zijn?
4: Gebak, bleu, zelf een signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
4: Bleu.
5: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
6: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
5: Ontdek nu de Hörmann deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Ramen, deuren, veranda's? Lijnaars
9: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op lijnaars.be.
10: Alleen maar golden hits.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Kop... of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: En er trekt een actieve onweerzone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
9: Peren.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
9: Kom, we peren hem.
8: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
1: 60s at 6.
0: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. Nicola Ullens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder Mirjam Ullens. Dat heeft de jury beslist op het Assize-proces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Ullens gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Het beraad begon om 10 uur 's morgens, maar de jury raakte het niet eens, zegt journalist Nathalie Dijk.
2: Uiteindelijk was het een bijzonder krappe meerderheid. 7 juryleden stemden voor moord, voor bedachtheid. 5 die bleven vasthouden aan die doodslag. De 3 rechters moeten in dat geval de doorslaggevende stem leveren en zij hebben zich aangesloten bij de meerderheid, de 7 die voor moord hadden gestemd.
1: Morgen kent hij normaal zijn straf. Beginnende bestuurders mogen vanaf volgend jaar geen enkel glas alcohol meer op hebben als ze achter het stuur kruipen. De wettelijke alcohollimiet wordt verlaagd naar 0,2% voor alle bestuurders die minder dan 3 jaar hun rijbewijs hebben. Dat komt dus neer op een nultolerantie. En dat is nodig, zegt Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Je hoort Stef Willems.
3: Bij 0,5 tot 0,8 promille bijvoorbeeld neemt het ongevalsrisico in ons land bij 18 tot 25-jarigen ongeveer 2 keer zo sterk toe als bij oudere bestuurders. En daar probeert men met deze maatregel op in te spelen.
1: In Istanbul, in Turkije, heeft een meisje van 15 8 andere meisjes aangevallen met een mes op een middelbare school. Een van hen is daarbij overleden. Volgens de gouverneur was de aanvalster ook geen leerling op de school. Wat haar bezield heeft, is niet duidelijk. Vorige maand raakten nog 11 leerlingen gewond bij een schietpartij op een Turkse school. In het Verenigd Koninkrijk is een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op de luchtmachtbasis in Fairford. Dat meldt de Britse antiterreurpolitie. Het gaat om een man van 22. Zo'n 2 weken geleden werden er al 5 mannen opgepakt in de buurt van Fairford. Maar zij zijn intussen weer vrij onder voorwaarden. Het Amerikaanse leger gebruikte de basis voor aanvallen op Iran. En wielrenner Jarno Widar heeft zijn eerste profzege beet. Onze 20-jarige landgenoot was de beste in de Italiaanse eendagskoers Trevali Varesine. Widar klopte de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen in een sprint. Het is toch een stevige wedstrijd. Vorig jaar won de Sloveen Tadej Pogačar die. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: 70s at 7.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: go, go naar Impermo.
1: Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
4: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
3: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
5: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
0: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Alleen maar golden hits uit die...

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
2: Patsers voor life!
1: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Haar de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: At 7.
4: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
3: Joe Gold.
5: I want you to want me.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Nicola Ullens is schuldig aan de moord op zijn stiefmoeder, barones Mirjam Ullens. Dat heeft de jury beslist op het assiseproces in Nijvel. Die oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden. Ullens gaf toe dat hij 3 jaar geleden 6 keer op zijn stiefmoeder had geschoten. Het beraad begon om 10 uur 's morgens, maar de jury raakte het niet eens, zegt journalist Nathalie Dijk.
2: Uiteindelijk was het een bijzonder krappe meerderheid. 7 juryleden stemden voor moord, voor bedachtheid. 5 die bleven vasthouden aan die doodslag. De 3 rechters moeten in dat geval de doorslaggevende stem leveren en zij hebben zich aangesloten bij de meerderheid, de 7 die voor moord hadden gestemd.
1: Morgen kent hij normaal zijn straf. Frankrijk heeft een test uitgevoerd met een nieuwe kernraket. President Macron was aanwezig bij de lancering voor de kust van Bretagne. Het gaat om de nieuwste generatie ballistische raket die vanaf een nucleaire onderzeeër wordt gelanceerd. Bij de test droeg ze natuurlijk geen kernkop. Macron kondigde eerder dit jaar al aan dat hij zijn nucleaire afschrikking zou uitbreiden. En wielrenner Jarno Widar heeft zijn eerste profzege beet. Onze 20-jarige landgenoot was de beste in de Italiaanse eendagskoers Trevali Varesine. Widar klopte de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen in een sprint. Het is toch een stevige wedstrijd. Vorig jaar won de Sloveen Tadej Pogačar die. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Volgende week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
3: Beemster kaas. Lekker. Echt lekker.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Lekker! Echt lekker!
1: Alleen maar golden hits
6: uit de 60s, 70s en meer.
1: Dit is Joe Gold.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In alle middelbare scholen in Frankrijk worden de lessen geschrapt tot eind deze week. Dat heeft de Franse premier Le Cornu aangekondigd. Het is een beslissing van de Franse onderwijsminister. Bedoeling is dat scholen in gesprek kunnen gaan met de leerlingen. Al sinds vorige week zijn er hevige schoolprotesten in het land tegen de besparingen in het onderwijs. Vandaag was er een nationale actiedag. Volgens Binnenlandse Zaken waren er meer dan 250.000 betogers. In Parijs kwam het ook tot rellen met de politie. En ook in ons land liepen de studentenprotesten uit de hand. De politie van Luik pakte opnieuw meer dan 30 mensen op. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar het werd al snel gekaapt door relschoppers. Die stichtten brandjes en brachten vernielingen aan winkels in het centrum. Er raakten ook meerdere politieagenten gewond. Frankrijk heeft een test uitgevoerd met een nieuwe kernraket. President Macron was bij de lancering voor de kust van Bretagne. Het gaat om de nieuwste generatie ballistische raket die vanaf een nucleaire onderzeeër wordt gelanceerd. Bij de test droeg ze natuurlijk geen kernkop. Macron kondigde eerder dit jaar al aan dat hij zijn nucleaire afschrikking zou uitbreiden. Voetbal dan. Het EK voor onze Belgische belofte is binnen. Onze jonge duivel speelde 0-0 tegen Denemarken. Maar dat was genoeg om als groepswinnaar te eindigen. En zo pakken ze dus het rechtstreekse ticket. Het EK voor de belofte vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Drugscommissaris Ine van Wijmers pleit voor maatregelen die Brusselse jongeren uit de drugscriminaliteit houden. Dat deed ze in de Kamercommissie Justitie over de recente schietpartijen in de hoofdstad. Volgens haar worden veel kwetsbare jongeren en alleenstaande minderjarigen te makkelijk geronseld. Ze pleit voor een brede maatschappelijke aanpak, zodat jongeren niet verleid worden door het geld van de criminaliteit.
2: Wanneer ik bijvoorbeeld kinderpsychiater Peter Adriaanses hoor, dan ontbreekt het deze jongeren niet aan wilskracht, niet aan een juist normen- en waardekader, maar wel aan opvolging, aan omkadering, aan netwerk, aan vangnet en aan echte kansen binnen het onderwijs en echte kansen op een duurzame werkervaring.
1: Het parket van West-Vlaanderen zet het onderzoek stop naar de partner van Darlene de Vos, organisatrice van Miss België. De man werd door een deelnemster beschuldigd van ongepast gedrag. Het parket klasseert het dossier nu omdat er onvoldoende bewijs is. In Frankrijk heeft de politie vandaag 488 mensen opgepakt bij de schoolprotesten. Dat zegt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Honderdduizenden scholieren, studenten en vakbondsmensen kwamen op straat tegen de besparingen in het onderwijs. Onder meer in Parijs waren er rellen en kwamen tot confrontaties met de politie. Sinds het begin van de protesten vorige week zijn al meer dan 6500 mensen opgepakt. Er raakten ook al 43 politieagenten en brandweerlieden gewond. En ook in ons land liepen de studentenprotesten uit de hand. De politie van Luik pakte opnieuw meer dan 30 mensen op. Het protest verliep eerst vreedzaam, maar het werd al snel gekaapt door relschoppers. Die stichtten brandjes en brachten vernielingen aan winkels in het centrum. Er raakten ook meerdere politieagenten gewond. In Stockholm heeft de politie een man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man had een wapen bij en gedroeg zich agressief. De politie opende daarop het vuur. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Voetbal dan. Het EK voor onze Belgische belofte is binnen. Onze jonge duivel speelt 0-0 tegen Denemarken. Maar dat was genoeg om als groepswinnaar te eindigen. En zo pakken ze dus het rechtstreekse ticket. Het EK voor de belofte vindt volgende zomer plaats in Servië en Albanië. Vanavond en vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en dan nog maar tot 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Radio Gold.
1: Alleen maar golden hits.
0: Uit de 60s,
1: 70s
0: en meer.
1: Gold. Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
0: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
1: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
0: Want volgende week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
1: Luister naar onze golden hits.
0: Ontdek het gouden muzikale duo.
1: En misschien win jij echt goud. Gold!
0: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
1: Volgende week bij Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Morgen komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen over de begroting. De Wever moet op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vooruitvisse premier Van den Broeke liet al van zich horen tijdens een gastcollege aan de UGent. Hij had het er onder meer over de maatregelen tegen langdurig zieken en werklozen. U hoort politiek journalist Karel Latré.
2: Ik heb toch heel goed begrepen dat Vooruit en Van den Broeke hier eigenlijk zegt deze begrotingstabel is dramatisch. Ook in die tabel van de Wever staat één grote lijn met heel veel centen bij, namelijk dat als het leven duurder wordt, dan zouden de lonen wel blijven stijgen, maar niet de uitkeringen. En dat is een brug te ver voor Vooruit.
1: Vooruit vindt niet dat er alleen geld gezocht moet worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dat net de sterkste schouders ook wat meer kunnen bijdragen. Er staat opnieuw een olietanker in brand in de Zwarte Zee voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip geraakt door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd gered worden. Volgens Oekraïne maakt het schip deel uit van de Russische schaduwvloot. Vanmorgen werden er voor de kust van Bulgarije ook al twee vrachtschepen getroffen. En gisteren werd een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen twee doden. In de Zweedse hoofdstad Stockholm heeft de politie een man neergeschoten aan het Koninklijk Paleis. De man had een wapen bij en gedroeg zich agressief. De politie opende daarop het vuur. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal al wat mist, minimaal rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maximaal wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar tot 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Morgen komt het kernkabinet van de federale regering opnieuw samen over de begroting. De Wever moet op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vooruit vicepremier Van den Broeke liet al van zich horen tijdens een gastcollege aan de UGent. Hij had het er onder meer over de maatregelen tegen langdurig zieken en werklozen. Je hoort politiek journalist Karel Latré.
2: Ik heb toch heel goed begrepen dat Vooruit en Van den Broeke hier eigenlijk zegt deze begrotingstabel is dramatisch. Ook in die tabel van de Wever staat één groot lijn met heel veel centen bij, namelijk dat als het leven duurder wordt, dan zouden de lonen wel blijven stijgen, maar niet de uitkeringen. En dat is een brug te ver voor Vooruit.
1: Vooruit vindt niet dat er alleen geld gezocht moet worden bij langdurig zieken en werklozen, maar dat net de sterkste schouders ook wat meer kunnen bijdragen. Er staat opnieuw een olietanker in brand in de Zwarte Zee voor de kust van Rusland. Volgens de Russische minister van Transport werd het schip geraakt door zeedrones. De 23 opvarenden konden op tijd gered worden. Volgens Oekraïne maakt het schip deel uit van de Russische schaduwvloot. Vanmorgen werden er voor de kust van Bulgarije ook al twee vrachtschepen getroffen. En gisteren werd een Turks schip met graan aangevallen. Daarbij vielen twee doden. En over een uurtje speelt Lionel Messi zijn laatste match met Argentinië. Messi is 39 en speelde 207 matchen met de nationale ploeg van zijn land. Hij werd wereldkampioen in 2022, won twee keer de Copa America en pakte ook Olympisch goud in 2008. Met 125 doelpunten is Messi topschutter aller tijden. Straks neemt Argentinië het op in een vriendschappelijke match tegen Benin. Het stadion in Buenos Aires is met 80.000 fans volledig uitverkocht. Vannacht gedeeltelijk bewolkt met lokaal wat mist, minima rond 12 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna gaat het regenen vanaf de kust. Lokaal is er kans op onweer, maxima wel tot 23 graden. Ook donderdag kans op buien en nog maar tot 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.